0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Nu het kabinet de financiering voor scholen anders wil gaan regelen, dreigen honderden kleine scholen in de Randstad hun deuren te moeten sluiten. Ouderorganisaties trekken volgens de Telegraaf daarover aan de bel. Volgens het kabinet moet het er juist voor zorgen dat scholen op het platteland toekomstbestendiger worden. Bij een zwaar ongeluk in de buurt van het Groningse plaatsje Sint-Annen zijn zeker 3 mensen zwaar gewond geraakt. Volgens de Telegraaf zat een bestuurder 40 minuten bekneld voordat de brandweer diegene kon bevrijden. De politie onderzoekt wat er precies is misgegaan. Suriname heeft Interpol gevraagd om mee te zoeken naar een man die mogelijk iets te maken heeft met de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Leisner verdween een maand geleden in Suriname. In een moeras werd alleen zijn auto gevonden. De instanties gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. En CNN noemt het een onwettelijke aanval op fundamentele grondrechten als Trump de zender daadwerkelijk niet meer toelaat tot het Witte Huis. Trump is niet blij met media die niet positief over hem berichten en is van plan CNN en sites als Politico te weren. Inhoudelijke argumenten gaf hij niet. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat regen en af en toe ook zon. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op de A2 bij Maastricht is iemand aangereden die kort daarvoor een auto in brand zou hebben gestoken. De autobrand was op een naastgelegen weg en getuigen zagen 3 mannen wegrennen. Een van hen werd daarna aangereden bij het oversteken van de A2. Hij was wel aanspreekbaar. De 2 anderen zijn nog zoek. De prijs van diesel bereikt een nieuw record in ons land. Volgens United Consumers ligt hij vandaag op €2,82... In Duitsland gaan de prijzen voor brandstof juist omlaag met 17 cent. Ook denken ze daar over een maximumprijs voor benzine en diesel. Zo willen ze voorkomen dat oliebedrijven grote winsten maken. Amerika neemt de militaire veiligheid voor Groenland op zich. Dat staat volgens president Trump in een nieuw akkoord dat hij heeft gesloten met Denemarken. De Amerikanen gaan er militaire bases aanleggen. Ook de Deense premier spreekt van een afspraak en zegt dat die ten goede komt aan Groenland. En Den Haag maakt zich klaar voor verschillende demonstraties in de stad vandaag, maar hoopt dat die ook vredig blijven. Wie hierheen komt om rotzooi te trappen, kan beter thuis blijven, zeggen lokale politici. Onder andere de rechtse actiegroep Wij zijn het volk en een tegendemonstratie staan op de agenda. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat regen en af en toe ook wat zon. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Steeds meer mensen in ons land maken zich zorgen over hun geldzaken. Dat blijkt uit een peiling van Hart van Nederland. De meesten zeggen nog wel wat te kunnen beknibbelen als het echt moet. Maar er zijn ook mensen bij wie dat niet meer gaat. 3 op de 10 ondervraagden zegt niet nog verder te kunnen bezuinigen. Een man die vannacht in Maastricht mogelijk een auto in brand heeft gestoken is kort daarna aangereden op de nabijgelegen A2. Getuigen zagen 3 mannen wegrennen na de autobrand. Kort daarna werd de man geschept. Hij was nog wel aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. De 2 anderen zijn nog niet gepakt. De aangekondigde deal tussen Amerika en Denemarken over Groenland moet zorgen voor meer veiligheid in de regio. En dat is goed voor Europa en de NAVO, dat zegt de Deense premier. President Trump schrijft op zijn social media dat de Amerikanen de permanente controle over de veiligheid in Groenland gaan regelen en dat ze snel meer troepen sturen. En het vliegverkeer op de luchthaven van Luxemburg start weer op. Afgelopen avond waren er drones gespot in de buurt van het vliegveld, waarna vliegtuigen er niet meer mochten starten en landen. Het was vooral uit voorzorg. Waar de drones vandaan kwamen is niet bekend. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat zon, maar ook af en toe regen. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Criminelen lijken minder graag samen te werken met Bolle Jos. Hij staat de laatste tijd te veel in de schijnwerpers van de opsporingsdiensten, die steeds vaker grote drugstransporten van hem onderscheppen. Ook zou de cocaïne-tycoon zich steeds onvoorspelbaarder gedragen, schrijft het Parool. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die kort daarvoor waarschijnlijk betrokken was bij een autobrand. Ooggetuigen zagen drie mannen wegrennen van de in brand gestoken auto. Een van hen werd daarna dus geraakt bij het oversteken van de snelweg. De andere twee zijn nog spoorloos. Amerika en Denemarken hebben afspraak gemaakt over hoe het nu verder moet met Groenland. Daar was lange tijd gedoe over. Amerika wilde het zich toe-eigenen tot woede van de Denen. Nu is de deal dat Amerika de veiligheid van Groenland op zich neemt. Trump heeft al gezegd er meer troepen heen te sturen. En in Eindhoven is een vrouw van 28 neergestoken. In het huis waar het gebeurde is een man van 32 opgepakt. De politie zegt dat de twee elkaar kennen. Agenten zijn nu bezig met sporenonderzoek en ze proberen uit te vogelen waarom er werd gestoken. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat zon, maar ook af en toe regen. Waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: town.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
3: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakleur uit lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
3: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
5: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
6: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
7: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In ruim een vijfde van de gemeenten in Nederland gebruiken criminelen woningen van kwetsbare mensen voor drugshandel. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Het gaat vooral om sociale huurwoningen. Criminelen manipuleren de bewoners en zetten ze onder druk om de woning over te nemen. Dat heet koekoekswonen. Bolle Jos lijkt niet meer een belangrijke spil in de wereldwijde cocaïnehandel. Criminelen willen minder vaak met hem samenwerken, schrijft het Parool. Ze vinden dat Bolle Jos de laatste tijd te veel in de schijnwerpers van de opsporingsdiensten staat. Die onderscheppen ook steeds vaker grote drugstransporten van hem. In een woning in Eindhoven is een vrouw van 28 neergestoken. Een man van 32 is in het huis opgepakt. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kennen de twee elkaar. Het is niet duidelijk waarom er is gestoken. De politie doet sporenonderzoek. En Amerika neemt de militaire veiligheid voor Groenland op zich. Dat staat volgens president Trump in een nieuw akkoord dat hij heeft gesloten met Denemarken. De Amerikanen gaan hun militaire basis op Groenland versterken. De Deense premier bevestigt dat er een akkoord is. Eerder dreigde Trump nog dat hij Groenland wilde innemen. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag, maar wel zo goed als droog. Alleen in het zuidoosten een beetje zon en het wordt tussen de 19 en 22 graden. En er staat aardig wat wind. En tot over het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op 1. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Wij hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goede nieuwheden.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. In ruim 50 gemeenten in Nederland gebruiken criminelen woningen van kwetsbare mensen voor drugshandel. Dat heeft Pointer uitgezocht. Ze zetten de bewoners onder druk om de woning over te nemen. Volgens experts toont het aan hoe pervers de onderkant van de drugswereld in elkaar zit. Ook woningcorporaties maken zich grote zorgen. Amerika en Denemarken hebben een deal over Groenland. Volgens president Trump krijgen de Amerikanen de controle over de veiligheid van Groenland, dat van Denemarken is. Andere landen mogen daar geen basis hebben als de Amerikanen daar geen toestemming voor geven. Volgens Denemarken zorgt het akkoord ervoor dat de veiligheid in de regio versterkt wordt. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die kort daarvoor waarschijnlijk betrokken was bij een autobrand. 3 mannen renden weg van de auto. 1 van hen werd geraakt bij het oversteken van de snelweg. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De andere 2 zijn nog niet gepakt. En het kabinet wil scholen anders gaan financieren en daardoor dreigen honderden kleine scholen te verdwijnen, vooral in grote steden. Het geld gaat dan naar scholen op het platteland, zodat die kunnen blijven bestaan. Oudere organisaties zijn niet blij met alleen maar grote scholen in steden. Er is dan minder aandacht, denken ze. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag, maar wel zo goed als droog. Alleen in het zuidoosten een beetje zon. En het wordt tussen de 19 en 22 graden en er staat aardig wat wind. En tot over het ANP-nieuws.
5: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kikkerbell.

0: Karol G en Bruno Mars en Still.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Een hele goede morgen, daar zijn we weer. Het is weer zaterdagochtend. En dat betekent dat we wederom terug gaan kijken op de meest opvallende zaken. En ook de meest leuke fragmenten uit de ochtendshows van de afgelopen weken. Ja, tot aan 10 uur doen we dat hier op jouw keuze in Twente. Even op de kalender kijken, mensen. Want ja, het gaat snel. Het is vandaag 19 september.
1: Vandaag, de dag dat.
0: Eerst even wat historische feiten voor deze dag. Want vandaag in 1928 werd Steamboat Willie, een animatiefilm van Walt Disney, voor het eerst vertoond. En dat markeerde een mijlpaal in de filmgeschiedenis. Het was namelijk de eerste tekenfilm met synchroon geluid. En dat betekende een revolutie voor de animatieindustrie. En het was ook tevens de debuutfilm van Mickey Mouse, die snel uitgroeide tot een cultureel icoon. Vandaag in 1928, mensen.
1: Vandaag de dag dat.
0: In 1997 het revolutionaire softwarepakket AutoTune werd geïntroduceerd. Ja, voor heel veel mensen zegt het niet zo heel veel, maar mensen die een beetje kunnen denken te kunnen zingen, laat ik het dan zo uitleggen. Ja, die weten precies wat ik bedoel. Het is een revolutionair systeem dat vals gezongen noten kan corrigeren en zuiver kan laten klinken. Nou, het werd ontwikkeld door ingenieur Andy Hildebrand. Het veranderde de manier waarop muziek werd geproduceerd en opgenomen. En nog steeds, hè. Hoewel het oorspronkelijk bedoeld was voor, subtiele correcties die aan te brengen in je gezongen tekst, zeg maar, is autotune al snel populair als creatief effect in de muziek van diverse artiesten. Nou, ik kan er eentje opnoemen, maar daar is alles nep aan. Dat is Cher. Het programma had een enorme invloed op de muziekwereld en blijft tot op de dag van vandaag een veelgebruikte tool in de industrie. De autotune, hè? De andere kant, iedereen kan zingen. Nou, mooi ding, zeg ik al zelf. Goed, wat historische feiten voor deze zaterdag. Deze 19e september, hebben we nog iets te vieren? Moeten we nog ergens aan denken? Nou, wat heet? Het is de dag van de diëtist. Nou, daar wil ik niet aan denken. Het is ook internationale dag van de softwarevrijheid. Evenals de dag van praat als een piraat. Dag? Ja. Nou, internationale dag van het Usher-syndroom. Het is vandaag ook de dag van de psychomotoriek. Dat is de Europese dag vandaag. En het is vandaag, mensen, mocht

0: terug naar de roemruchte jaren 80 met opname van Paul Young, Love of the Common People. En daarvoor rijden we de dame die er nog steeds, nou, appetijtelijk uitziet, al zeg ik het zelf. Jennifer Lopez was dat en Waiting for Tonight. Dit is de Twentse Ochtendshow. We gaan terugkijken op de meest opvallende zaken, de ochtendshows van de afgelopen week. En het is tijd voor het eerste fragment.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Mooi weer om op de fiets te gaan. Leonie Zengerink, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, want er werd deze week, want het is al even gaande, zeg maar, gepleit om iedereen op de fiets te krijgen in Enschede. Heel Enschede op de fiets. Is dat al een beetje gelukt?
3: Ja, dat klopt. Er zijn inderdaad, de Enschede Fietsweek is zaterdag van start gegaan. En daarmee moedigen we iedereen aan om op voor de korte rit de fiets te pakken. En het liefst de auto te laten staan natuurlijk. Mm-hmm. Daar kun je dus aan meedoen. En inmiddels hebben we in ieder geval al bijna 300 mensen die daaraan meedoen. Die zich in ieder geval actief hebben aangemeld. Dus volgens mij is dat al redelijk gelukt.
2: Ja.
3: Je hebt dat op verschillende manieren voorbij kunnen zien komen op diverse kanalen. Maar wij zijn natuurlijk flink promotie aan het maken voor de fiets deze week.
2: Ja, en nou is Enschede een redelijke fietsstad. Ik bedoel, de fietspaden liggen er op zich goed bij. Maar als nou iedereen op de fiets gaat, hebben we daar weer een probleem, denk ik, toch? Wordt het daar weer wat druk?
3: Ja, het kan ook doorslaan natuurlijk. Maar volgens mij heeft de fiets ook allerlei andere voordelen. Waardoor het is gezond, duurzaam en zeker in deze tijd ook veel goedkoper dan de auto. Hè?
2: Ja.
3: Dus ik zou zeggen, als we nou gewoon net iets vaker dat in plaats van de auto toch de fiets pakken. En natuurlijk niet te veel doorslaat, want dan komen we inderdaad in conflict.
2: Wordt wel heel druk,
3: wordt het wel heel druk. Dat moet ook niet, maar goed, dan moeten we tegen die tijd dan maar weer bredere fietspaden voor maken, denk ik dan maar.
2: Ja, maar waar zit het hem op vast, zeg maar, bijvoorbeeld in Enschede, waarom mensen de fiets niet 1, 2, 3 pakken? Want ik weet dat natuurlijk ook uit ervaring, ja, ikzelf dan niet, maar dat mensen dat doen, gewoon kleinere ritjes, gewoon met de auto. Misschien vinden ze het ook gedoe om de fiets mee te nemen, omdat ze hem op slot moeten zetten. Ik bedenk maar wat, maar weet je, zit het er ergens op vast in Enschede?
3: Ik denk niet per se in Enschede, maar in het algemeen is het natuurlijk gewoon vaak een gewoonte om de auto te pakken. En als je in de ochtend je kinderen misschien moet wegbrengen of nog even ergens anders ook langs moet, of het OV moet halen, dan snap ik heus wel dat je als gewoonte misschien hebt om de auto te pakken. Maar als je nou net even 's ochtends denkt, ik pak toch de fiets. Wat we dus ook deze week proberen. Probeer er gewoon die gewoonte te doorbreken. En dan ga je het vanzelf ervaren hoe lekker dat is.
2: Helemaal eens.
3: Maar in de zon,
2: Ja, ook in het zonnetje zeker weten. Maar ja, weet je, ik kom uit Delden, dat weet jij. Dan denk ik ook van een klein stukje, echt, ja, laat ik even de auto pakken. Want dan moet ik de fiets weer op slot doen met die ketting. Hij is al 2 keer gestolen, weet je, dat gevoel heeft. Ja. Moet je gewoon wegstoppen, ik weet het wel, maar het is een soort van barrière. Goed, dat is een heel ander onderwerp. Maar weet je, een beetje de mindset wat dat betreft helemaal.
3: Nou ja, in ieder geval helpt die goede ketting van jou, die helpt in ieder geval. Dus zit er niet voor je fiets goed op slot als je daarvoor bang bent. Er zijn genoeg hulpmiddelen voor.
2: Gelukkig. Ook in Enschede zijn er parkeerplaatsen voor parkeerplekken.
3: Ja.
2: Hey, hoe kunnen mensen meedoen? Want het is vorige week begonnen. Hè? Je kunt zelfs geloof ik een community app kun je meedoen. Hoe zit dat precies?
3: Ja. Je kunt je aanmelden op enschedefietsstad.nl, daar staat alle informatie. We hebben dus tot nu toe voorafgaand aan de week die dus afgelopen zaterdag al gestart is, hebben we een Vind de Fiets actie gehad, waarin ons wethouder Mark Teutelink elke keer een hint weggaf om een verstopte fiets ergens in Enschede te vinden. En daarmee kon je een Veloretti fiets winnen, dus die is inmiddels al verloot, helaas voor de mensen die nu luisteren.

Kwaliteitspopmuziek met een hoofdletter K, zeg ik er meteen maar even bij. Uit ons eigen land, Sommieux was dat en Have a Little Faith. De Twents Ochtendshow, straks weer een fragment uit een van die Twents Ochtendshows van de afgelopen week. Nu eerst het laatste nieuws uit onze regio. Tanja Reinders met het streeknieuws komt eraan.

0: langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een schuur van de hondenvereniging Alberg aan de Holstersdijk in Schaarsveld is donderdagmiddag volledig uitgebrand. De brand zorgde voor flinke rookwolken die in de wijde omgeving zichtbaar waren. Bij de brand zijn geen mensen of dieren gewond geraakt. Over de oorzaak is ook nog niets bekend. Een automobilist is gistermiddag met een auto tegen een boom in een sloot beland langs de N350 bij de Rijsense straat in Wierden. Volgens getuigen zou de bestuurder mogelijk onwel zijn geworden. De bestuurder zat vast en is door de brandweer bevrijd. De elektrische auto is geborgen en in een speciale container geplaatst. En Denenkamp Undercover gaat begin oktober weer van start met coverbands in verschillende horecagelegenheden. Bezoekers kunnen van café naar café wandelen en genieten van muziek van uiteenlopend artiesten. Het evenement trekt jaarlijks ongeveer 2500 bezoekers en bestaat inmiddels al 20 jaar. Het is volgens organisator Tom Balenhuis nog nooit uitverkocht geraakt. Heb ik nu wel het weer voor Twente? Vandaag schijnt de zon geregeld, maar te matige zuidwestenwind. Een enkel buitje is mogelijk, op veel plaatsen blijft het wel droog en de temperatuur stijgt naar 18 tot 19 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: of You.
1: Ed Sheeran, op jouw keuze in Twente. Shape of You. En Coming Around Again van Carly Simon uit de jaren 80 hadden we daarvoor in de Twentse Ochtendshow, waar het zo dadelijk weer tijd is voor een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week. Nu eerst de muziek van Sarah. Dit is Take a Chance.

0: motto. Even een kansje wagen. Take a chance van Sirwa hoorde je in de Twentse Ochtendshow voor deze zaterdag, deze 19e september. Het is weer tijd voor een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Demolition Day, dat gaat er gebeuren bij Kamphuis Sloopwerken. René, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: René Snijders, wat gaan we doen komende zaterdag?
3: Zaterdag is de Demolition Day. Die wordt elk 2 jaar georganiseerd. Om te zien wat de slovers en het saneringsvak allemaal doet.
2: Oké. Okay. En dan neem ik toch aan dingen gesloopt worden, René?
3: Wij gaan dingen slopen en laten zien. We zijn bij de snoevelaar in Goor. Nou goed, daar zetten we onze machines neer en dan... Daar zetten we kranen voor het gebouw. Laten we zien wat we slopen.
2: Of wordt de stoevelaar gesloopt? Ja, wacht even. Wordt de stoevelaar gesloopt? Dat grote gebouw?
3: Dat grote gebouw, dat wordt gesloopt, ja.
2: Oké. Nou ja, goed, oké. Ik wist het niet. Maar dat is nogal een best pand, moet ik zeggen.
3: Dat is een heel groot pand, ja. Ja, en hoog. Mooie klus.
2: Ja, mooie klus, zeker weten. Maar dat gaat de zaterdag dan helemaal af? Of is dat een deel? Of hoe moeten we dat zien?
3: Nee, dat is een deel om de mensen te laten zien van wat ons vak inhoudt. En dan staan er nog kleine minikraantjes voor de kinderen om te kijken hoe het is om met zo'n ding te draaien. Er staat een tent voor een hapje en een drankje. Wat gewoon een mooie dag.
2: Oké, zie ik nou ook dat er iets met abseilen is en dat soort zaken, weet ik veel wat allemaal, iets met 180 deelnemers?
3: Wij gaan van het hoge gebouw abseilen, daar hebben de mensen zich voor kunnen opgeven. En dat wordt ook geregeld door een externe partij.
2: Oké, ik zie de oudste deelnemer is 70.
3: Ja, de oudste is 70 jaar, ja.
2: Oké, je moet het maar durven.
3: Ja, het is een hele hoogte. Het is 24 meter. Dus,
2: ja, nee, dat is een beste...
3: Over het randje is het gekte, denk ik.
2: Nou ja, zeker weten. Ik zie die filmpjes wel eens. Laatst al met die Carola Schoter die vanaf de Euromast gaat. Maar ik moet er niet aan denken ook over die rand gaan. Maar goed, ik durf ook weinig, moet ik zeggen. Maar die 180 deelnemers die hebben zich al opgegeven, begrijp ik, René. Dat is in de voorinschrijving geweest of zo.
3: Ja, dat was een voorinschrijving. Daar kon je voor opgeven. En dan weten wij ook van hoeveel mensen we hebben en hoeveel lenen we moeten uitgooien aan het gebouw.
2: Oké, ik vind het super gaaf om dat te bekijken. En ook super gaaf om te kijken wat jullie doen en hoe dat slopen tegenwoordig gaat. Want vroeger had je een boor en hupsakee, alles zakt in elkaar. Maar dus tegenwoordig moet het allemaal meteen gescheiden worden. En allemaal veiligheidsvoorschriften, stofvangers, weet ik veel wat allemaal, of niet?
3: Ja, dat klopt. Zo weinig mogelijk stof veroorzaken, helemaal vrij kom je toch niet.
2: Nee.
3: Alle materialen dat we kunnen hergebruiken, die gaan weer terug naar bij ons naar omverkeer bouwen. En die gaan voor een tweede leven, zeg maar.
2: Ja, ook goed. Helemaal voor. Hey, hoe laat begint het allemaal in Goor, René?
3: Het begint hier om 10 uur en het eindigt om 3 uur.
2: Goed zo.
3: Plus minus.
2: Dat doet dus de Kamphuis Sloopwerken uit Reutem is het in dit geval, toch? Die doen dat in Goor. En daar gaat het dus allemaal gebeuren. Komende zaterdag. Iedereen mag komen kijken. En is er nog plek voor een deelnemer die naar beneden wil? Of hebben we zeg maar, de dag wel gevuld?
3: Voor het afzuigen?
2: Ja, dat.
3: Ja, nou, als jij graag wil, dan nodig ik bij deze.
2: Nee. Ik sta mijn plaats. Niemand anders. Nee, echt. Laat me gaan. Maar goed, we gaan er.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens mee van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Gronau viert zijn stadsfeest. Met live muziek, een gevarieerd aanbod aan eten en drinken, een uitgebreid programma voor Wereldkinderdag, oldtimers en meer. Nog tot en met zondag en ook morgen zijn de winkels geopend van 13 tot 18 uur. City Ring Gronau wenst u veel plezier bij het stadsfeest. Ontdekken, beleven, winkelen.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Koop zondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
8: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Woningcorporaties maken zich zorgen over een nieuwe trend. Criminelen die kwetsbare mensen onder druk zetten om hun huis af te staan voor loesje zaken. Het radioprogramma Pointer heeft dat uitgezocht. Vanuit dat huis gaan ze dan in drugs handelen. Daar is zelfs een term voor, koekoekswonen. Het drugsimperium van Bolle Jos staat op instorten, schrijft het Parool. Grote drugshandelaren willen niet meer met hem samenwerken omdat het ene na het andere kooktransport wordt onderschept. Daarom is het risico te groot om met hem in zee te gaan. Bolle Jos zit in Sierra Leone, Nederland wil hem uitgeleverd hebben. De replica van het VOC-schip de Batavia is onderweg van Lelystad naar Amsterdam. Daar krijgt het een stalen constructie, zodat het langer goed blijft. De tocht duurt een uur of zes. De replica is tientallen jaren geleden gebouwd als leer- en werkproject. Het oorspronkelijke schip is uit 1628 en verging al op zijn eerste reis. En in Washington hebben betogers een menselijke keten gevormd rond het Kennedy Center. Op protestborden staat: Donnie, je bent geen JFK. Donnie verwijst naar Donald Trump. Die wil geen geld geven aan het culturele centrum voor renovatie als zijn naam niet terugkomt op de gevel. Uit beelden zou blijken dat hij misschien zelfs aan sloop denkt. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag met af en toe regen of motregen. Het wordt niet koud, 19 tot 22 graden. En er staat wel een aardige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Bleeding Love van Leona Lewis.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow.
0: En we starten het tweede gedeelte van de Twentse Ochtendshow voor deze zaterdag met een opname van George Harrison. And Got My Mind Set On You. Deel 2 van Twente Wordt Wakker, het beste van, waarin we terugkijken op de meest opvallende zaken en de meeste leuke fragmenten uit de ochtendshows van de afgelopen week. Zonder al die andere berichten tekort te doen, hè. Want ja, we mogen geen onderscheid maken, zo is het dan ook nog weer. We hebben nog 2 voor je klaarstaan dit uur, die gaan we nogmaals herhalen. En naast die berichten, naast die fragmenten, kijken we ook nog even naar het weer voor vandaag en de komende dagen. Want ja, het ziet er nog echt uit dat de zomer wel een beetje voorbij is voor 2026. Maar je weet het nooit, je weet het nooit. Straks alle details in dit uur. En natuurlijk het laatste nieuws uit onze regio. Vakkundig gebracht door Tanja Reinders. Straks rond de klok van 9:30. Hè?
1: Tot 10:00 is dit het beste van Twente Wordt Wakker.
0: Met nu muziek van Lionel Richie. Dit is My Destiny.
1: Twente Wordt Wakker. Dit is de Twentse Ochtendshow. Het beste van Twente Wordt Wakker.

0: Twents Ochtendshow met muziek van Billie Eilish en Birds of a Feather. En daarvoor draaiden we muziek van de man die de laatste tijd wat negatief in het nieuws komt. En dat heeft te maken met zijn gezondheid. Tijdens optreden niet helemaal goed geworden. Lionel Richie, ja, de man zit al meer dan 50 jaar in het vak. Hè. Zo is het dan ook nog weer. Een van zijn grote singles uit de jaren 90 hoorde hier op jouw keuze in Twente. My Destiny. De Twentse Ochtendshow, het is weer tijd voor een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: De Twentse Taalprijs wordt toegekend aan Laurens ten Den. Dat werd gisteren bekendgemaakt. En iemand die in de jury zit is Patrick Welman, de burgemeester van Oldenzaal. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, de taalprijs. Belangrijk gebeuren om ons Neder-Saksische taal in leven te houden. Lang verhaal kort. Hoe komt de jury tot, Laurens ten Den?
3: Ja, eigenlijk was dat helemaal niet zo'n hele moeilijke keuze. We waren met z'n allen eigenlijk tegelijkertijd dat we zeiden van, Laurens ten Den. En we zijn als huidige jury al een tijdje bij elkaar. Dit doen we al een paar jaar. Even kijken, dit is denk ik de vierde keer, denk ik, dat ik erbij betrokken ben. En de naam van Laurens kwam wel wat vaker voorbij. Maar de vorige keer hebben we de voorkeur gegeven aan iemand anders. Maar ja, dit keer, als je ziet ook wat Laurens de afgelopen jaren, en zeker het afgelopen jaar, allemaal gedaan heeft om de Twentse taal te promoten. En ik weet wel, dat is niet het eerste doel van hem. Maar het is gewoon een mooie theatervoorstelling of een film of een ander stuk te produceren. Maar dan merk je wel dat hij vaak dan de Twentse taal en de Neder-Saksische taal gebruikt om zijn emoties te uiten. En dat doet hij op een voortreffelijke manier. Dus vandaar dat wij zeiden, ja, nou wordt het tijd dat we Laurens nomineren en ook kandideren en vervolgens ook als winnaar aanwijzen.
2: Ja, hartstikke goed. Heeft hij al gereageerd?
3: Ja, wij zijn, ruim voor de zomer. We zijn Joop Weber van de Krijnk voor de Twentse Spraken en ondergetekende bij hem in Enschede op bezoek geweest, bij zijn vrouw en bij zijn dochter. Die was er ook bij. En hij was verrast. Het is natuurlijk niet dat wij kwamen. En vervolgens hebben we een heel aangenaam gesprek. Ik zou bijna zeggen, continu in het Twents met elkaar.
2: Ja, dat moet wel. Dat moet wel natuurlijk. Dat kan niet missen.
3: Ja, dat klopt. Dat klopt.
2: Heel goed.
3: Ja, het was echt heel erg leuk. En hij was aangenaam verrast. En nou gaan we in november, begin november, hem de prijs uitreiken.
2: Oké, dat wordt gedaan door Jurgen Verhout. Dat gebeurt in Hengelo.
3: In Hengelo, zie ik, ja.
2: Ook in het plat, neem ik aan, hè?
3: Ja, tuurlijk. Ja, en de burgemeester van Hengelo, Sander Schelberg, is daar als het goed is ook bij. Want dat is de gastheer. Dus we proberen wel, ook de komende jaren, want de afgelopen keer was het in Oldenzaal. Dit keer gaan we naar Hengelo. En de bedoeling is om de volgende keer naar Rijs en Holten. En we proberen eigenlijk alle

0: we hadden even kijken, gisteren zaten we nog weer bij elkaar. En we zeiden wel van, goh, we hebben de indruk dat de Twentse taal weer populairder aan het worden is. Ook bij jonge mensen.
1: Ja.

0: muziek van de band die zijn naam zeker geen eer aan doet. Alles behalve somber van de band Somber. En Homewrecker hoorde je in Twente Wordt Wakker, waar het inmiddels tijd is geworden voor het laatste nieuws uit onze regio. Hier is Tanja Reinders met het streeknieuws.
1: Zondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools

0: om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: helpen. Met een groep huurt dan onze almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Wim, goedemorgen. Een 50-jarige Hengelo krijgt zijn woning aan de Waregemstraat voorlopig niet terug nadat de rechter zijn bezwaar tegen de sluiting heeft afgewezen. Het huis bij winkelcentrum Slangenbeek werd op 27 augustus voor 3 maanden gesloten, na een politieinval op 3 juni. Agenten vonden daar volgens het dossier onder meer een vuurwapen, kogels, veel contant geld en spullen die met drugs te maken kunnen hebben. De burgemeester sloot de woning omdat wetten over wapens en drugs zouden zijn overtreden. De rechter vindt dat de sluiting terecht is en dat de bewoner niet heeft aangetoond dat hij en zijn studerende dochter nergens tijdelijk kunnen wonen. In Enschede is donderdagavond het Gochbotfestival officieel van start gegaan. Om 8 uur werd het festival op de Oude Markt geopend. Gochbot staat dit jaar in het teken van Manufactured Minds en draait om kunst, technologie en muziek. Op verschillende plekken in de binnenstad zijn de komende dagen installaties, exposities en optredens te zien. Het festival duurt tot en met zondag 20 september. In Haaksbergen gaat vanavond de 38e editie van de Kennedy Mars van start. Om 10 uur vertrekken de deelnemers vanaf sporthal De Bouwmeester voor de 80 kilometer. Ook de nachtwandelmarathon van 42 kilometer en de halve nachtwandelmarathon van 21 kilometer beginnen op dat tijdstip. Eerder op de avond, om 7 uur, start de avond mini Kennedy Mars van 10 kilometer. Het wandelevenement trekt jaarlijks duizenden deelnemers.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: The Avengers of Stevie V en Dirty Cash.
1: Weer of geen weer, het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Zoals te doen gebruikelijk, zo tegen het einde van dit programma kijken we altijd even naar het weer voor vandaag en ook voor de komende dagen. Nou, om deze zaterdag te beginnen, de zon die is niet of nauwelijks te zien. Alleen, ja, wellicht in het zuiden, maar daar hebben wij niets aan. Breekt die af en toe door? Door de sluierbewolking heen. Hè? Ja, vanuit het westen neemt vanmiddag de kans op lichte regen of motregen toe. Grote hoeveelheden, dat is dan het goede nieuws, worden echter niet verwacht. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind zijn de temperaturen vergelijkbaar met die van gisteren. Ze komen uit hier in Twente op zo'n 19 à 20 graden. Nou, in de nacht naar morgen, de zondag, passeert een veel actievere neerslagzone ons land, waaruit op veel plaatsen 5 tot 10 mm kan vallen. Ja, en dan morgen de zondag komt de zon wel weer vaker tevoorschijn, maar komt het ook tot enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten tot westen wordt het bij ons in Twente een graad of 19. Ja mensen, het is voorbij die mooie zomer, zeg ik op mijn beurt. En dan maandag, ja, heeft het vooral het noorden nog wat last van lichte buitjes, maar elders blijft het droog, zo staat hier te lezen. Of we daarbij ook al te veel zonneschijn kunnen genieten, daarvan kunnen genieten, dat valt nog even te bezien. Want de wind die waait vanaf zee en dat zorgt voor aanvoer van tamelijk veel wolken. Het wordt opnieuw een graad of 19 en de wind die neemt dan gelukkig wel sterk in kracht af. Ja, de dagen daarna is er grote kans op aangenaam nazomerweer. Het blijft grotendeels droog, er is niet te veel wind en de zon die schijnt geregeld. Tijdens de eerste dagen van de komende week liggen de maxima qua temperatuur dan nog tussen de 19 tot 22 graden. Maar later in de week, mensen, wordt het mogelijk nog wat warmer. Waarbij op sommige plekken in ons land de temperatuur kan oplopen naar zomerse waarden.

0: Het blijft een fenomeen. Stevie Wonder op jouw keuze in Twente. En Do I Do. Waar het inmiddels, als ik op de klok kijk, alweer de hoogste tijd is voor het laatste fragment van vanochtend uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Elke Rolfing, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, fietsen hè?
3: Ja, we hebben een hele leuke fietstocht vanuit de Lutte. Onze jaarlijkse landlieve fietstocht met allerlei stops onderweg. Een fietsroute van 40 kilometer door het buitengebied van de Lutte en Lassen.
2: Ja, dat is prachtig. Het weer ziet er ook redelijk goed uit. En we kunnen dus kijken wat er allemaal te beleven is qua ook voedsel en dat soort zaken in de omgeving.
3: Ja, we gaan een bezoekje brengen aan Hoge Bavel. Die hebben vakantieappartementen waar je een kijkje kunt nemen met koffie en lekkers daar. We gaan naar fruitboerderij Duvelshufke voor een fruitsapje.
2: Duvelshufke,
3: dan gaan we naar Duvelshufke, ja. Dan gaan we naar Grand Café Smit in Lossen voor een kop soep. Vervolgens gaat de route verder via de Dorpsbleek naar Erve Imost. Een nieuwe boerderijwinkel waar ook weer een proeverij is. En dan is er in natuurgebied Teuvelshof nog een bijzondere Engelse tuin die men kan bezichtigen. Met ook weer een stop van Worst en Mea. En daarna zaadhandel Bulten in de Lutte, waar broodjes geproefd kunnen worden. Dat zijn aardappeltjes. En als afsluiting een ijsje bij IJsselon La Venezia in het centrum van de Lutte.
2: Nou, buikje vol, buikje rond, Elke.
3: Ja, dan hoef je s'avonds inderdaad niet meer te eten.
2: Nee, huipuff op de bank.
3: Ja.
2: Heel goed. Zeg, hoe laat begint het allemaal en waar kunnen we ons vervoegen komende zondag?
3: Het is tussen 10 en 12 starten bij de Tourist Info in de Lutte. En aanmelden kan telefonisch bij de Tourist Info in de Lutte op 0541 55 1160 of via onze website
2: Visitdelutte.nl. Je viel even weg, maar bij deze
3: Visitdelutte.nl. Ja.
2: Delutte.nl. Heel goed, en het aanmelden is wel even handig inderdaad, vanwege dus de versnapering onderweg, hè?
3: Ja, vanwege de inkoop. Dan weten we een beetje hoeveel mensen er komen.
2: Goed zo. Ga je zelf ook mee fietsen?
3: Nou, ik sta onderweg.
2: Dacht ik al. Heel goed. Elke Rolfing. Succes.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doet dat dan te best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.bruno.nl/luister.
1: Zondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tealano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl.
5: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Honderden kleine scholen dreigen te verdwijnen, vooral in de grote steden, meldt de Telegraaf. Komt er dat het kabinet gaat kijken hoe het geld onder scholen beter verdeeld kan worden. Het geld moet vooral naar scholen op het platteland om die overeind te houden. Wanneer het allemaal gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Criminelen zetten kwetsbare mensen in een sociale huurwoning onder druk om hun huis te kunnen gebruiken voor drugshandel. Volgens het radioprogramma Pointer hebben ruim 50 gemeenten daarmee te maken. Ze zijn bang dat het fenomeen vaker gaat voorkomen, omdat steeds meer kwetsbare mensen in sociale huurwoningen zitten. Dieseltanken is nog nooit zo duur geweest. Volgens United Consumers betaal je nu langs de snelweg iets meer dan €2,82 voor een liter. Komt allemaal door schaarste. Diesel uit Rusland mag de EU niet meer in. En de toevoer uit het Midden-Oosten is verstoord door de oorlog in Iran. En na 40 jaar is het schip de Batavia vertrokken uit Lelystad en onderweg naar Amsterdam. De replica van het VOC-schip wordt daar gerenoveerd en krijgt een stalen constructie, zodat die steviger wordt. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 in Lelystad gebouwd. Het was een leer- en werkgelegenheidsproject. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag met af en toe regen of motregen. Het wordt niet koud, 19 tot 22 graden. Het staat wel een aardige wind. En tot over het ANP-nieuws.
11: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file aan de grens. Op de A28 Groningen-Amersfoort tussen Afrit Omme en Zwolle-Zuid 5 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
12: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
13: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
14: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
12: Twente FM Weekend.

Anywhere. De 19e van september, hartelijk welkom in de ochtendshow hier op Twente FM. Twente FM Weekend, die werd geopend door de Frank Boeijengroep Zwart-Wit. Nou, als je nu naar buiten kijkt, dan lijkt dat ook zo. Het is een grijze dag, vanochtend nog een bui. En vanmiddag trekken de buien weg, blijft het bewolkt en tikken we de 21 graden aan hier in Twente. Dus dat is wel even leuk. Ik neem je straks even bij hier in het divisieniveau, de amateurclubs die daarin uitkomen. En natuurlijk ook in uur 2 muziek uit de Eredivisie, dat wil ik even zeggen. En andere muziek, ja, die hebben we natuurlijk ook. Zoals je van ons gewend bent, ik heb hier de single van Douwe Bob.

Regard en Troy Sylvan en Tate McRae. Heerlijke plaat. You in de voorzat Rita Ora Anywhere. En op de achtergrond hoor je de klanken al van John Farnham, You're the Voice. Vertel ik je nog even dat, ja natuurlijk, het is nog maar slechts 98 dagen tot kerst. Je verzint het niet. En dat betekent ook dat binnenkort, ik krijg half weg of in oktober alweer, begint het schaatsseizoen. En ik weet dat er een aantal collega's zijn die bij de omloop die worden daar warm van. John Farnham hoor je nu en zometeen Electric Life van Duncan Lawrence.

Dank je, Lawrence Electric Live. Prachtige plaat blijft dat, zegt John Farnham. Hoor je ook, You're the Voice. En dan is er nog één plaat in het voorprogramma van het Streeknieuws. En die plaat is van Shakira en Burna Boy, Die Die. Het Streeknieuws wordt gelezen door Peter.

0: Ronau viert zijn stadsfeest. Met live muziek, een gevarieerd aanbod aan eten en drinken, een uitgebreid programma voor Wereldkinderdag, oldtimers en meer. Nog tot en met zondag. En ook morgen zijn de winkels geopend van 13 tot 18 uur. City Ring Gronau wenst u veel plezier bij het stadsfeest. Ontdekken, beleven, winkelen. Gronau viert zijn stadsfeest. Met live muziek, een gevarieerd aanbod aan eten en drinken, een uitgebreid programma voor Wereldkinderdag, oldtimers en meer. Nog tot en met zondag. En ook morgen zijn de winkels geopend van 13 tot 18 uur. City Ring Gronau wenst u veel plezier bij het stadsfeest. Ontdekken, beleven, winkelen.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer. Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote voorraad. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheden.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ah, de vaklui lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
4: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
10: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Zondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Het Erasmus ISK in Almelo is op zoek naar ouderverklaringen om door te kunnen gaan. De ISK staat voor Internationale Schakelklas, is een school voor anderstalige leerlingen van 12 tot 18 jaar die het Nederlands moeten leren. Na gemiddeld 2 jaar, wanneer hun taalbeheersing voldoende is, gaan ze naar het reguliere voortgezet onderwijs, het ROC of de FAVO. De ISK is onderdeel van OSG Twente en bestaat bijna 50 jaar. Toch heeft het nog altijd de status van een tijdelijke nevenvestiging. Dat past echter niet meer bij de structurele en regionale functie die het nu vervult. Voor de formaliteit heeft de school nu een ouderverklaring nodig om de vaste status te krijgen. Dat geeft dan weer de mogelijkheid om te investeren in de toekomst. Ouders die dat willen ondersteunen kunnen via de website meer informatie vinden. Inwoners van Losser die tegels weggehaald hebben uit hun tuin kunnen die komende maandag 21 september weer op laten halen. Dan rijdt namelijk de tegeltaxi. In Losser zijn in het kader van het NK Tegelwippen al 7000 tegels weggehaald. Om dit aan te moedigen kunnen mensen die gratis op laten halen, zodat ze er zelf niet mee hoeven te zeulen. Na de ophouronde zal de tegeltaxi nog één keer rijden, namelijk op 26 oktober. Meer informatie is ook te vinden op de website van de gemeente Losser. En de gemeente Enschede kan verder met de voorbereidingen voor de bouw van bijna 200 woningen aan de Telgendijk. Buurtbewoners wilden de werkzaamheden via de Raad van State tijdelijk laten stilleggen, maar de rechter ziet daar geen reden voor. Omwonenden vrezen vooral extra verkeersproblemen rond de spoorbrug aan de Noord-Estmarken Rondweg. Daar kan verkeer maar vanuit één richting tegelijk overheen. Volgens de rechter hoeft de gemeente met het nieuwe woningbouwplan niet ook het bestaande verkeersprobleem op te lossen. Mocht de doorstroming verslechteren, dan kunnen eventueel verkeerslichten worden geplaatst. De gemeente Enschede heeft haast met de nieuwe woonwijk vanwege de rijkssubsidie. Uiterlijk in april volgend jaar moet de bouw zijn begonnen. Volgens de huidige planning gaan de werkzaamheden in maart van start. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. Er is vandaag ruimte voor de zon en het is droog met maximum temperaturen van 18 graden. Vanavond en vannacht iets meer bewolking, maar ook dan droog en minima rond de 13 graden.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Curious van Donna Ellen, een tijd niet gehoord hier op de radio. En Marshmallow en Jonas Brothers Slow Motion hoor je als eerste na het streeknieuws. Zometeen de planning van de amateurwedstrijden in de tweede, derde en vierde divisie. We geven een lekkere klassieker uit de jaren 90 voor je neergezet. Puff Johnson, Over and Over. En ook Wham komt eraan.

0: Wham! Met een heerlijke klassieker, The Edge of Heaven.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: Ik zei het al, ik neem je even mee in de planning voor de wedstrijden die vandaag gepland staan in het amateurvoetbal. Tweede divisie, HHC Hardenberg om 14:30 tegen de Kozakken Boys. En Roda Raalt om 3:00 tegen de IJsselmeervogels. Derde divisie A, Staphorst, 14:30 ACV. Om 14:15 SVZW tegen de Harkemaanse Boys. En om 3:00 Scherpenzeel tegen SC Genemuiden. Om 18:00 vanavond Hogeveen tegen Excelsior 31. Vierde divisie D, BHC tegen Deto om 14:30. 14:15 Berkum, DZC 68. En Urk om 3:00 tegen de Olde Veste 54. Ook om 3:00 ONS Sneek tegen HC 21. Frisia 1883 tegen Neo. En om 18:00 vanavond TVC 28 tegen AZSV. En de Bomboys ook om 18:00 tegen de Flevo Boys. Morgen is de 1 wedstrijd op de 20e. Heino om 14:00 tegen Kwik 20 uit Oldenzaal. Draaien we muziek voor jou van Robbie Williams, Supreme. En ook Alex Warren komt eraan.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbakje niet ook trappen.
2: Nee. Die vetbakje kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
13: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
14: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
15: Omdat ik samen verder wil.
16: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
15: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Nog nooit was het zo duur om diesel te tanken. Volgens United Consumers betaal je nu langs de snelweg iets meer dan €2,82 voor een liter. De prijzen voor brandstof stijgen al een tijdje door de oorlog tussen Amerika en Iran, waardoor de export uit het Midden-Oosten daalt. Daar komt bij dat Rusland de export van diesel stopzette. Vandaag wordt de airborne luchtlanding op de Ginkelse Heide bij Ede herdacht, maar het was nog even de vraag of die zou doorgaan, meldt de regionale omroep. Er staat een harde wind en daarom werd het voorprogramma al geschrapt. Ondanks dat zijn toch parachutisten naar beneden gesprongen. Dat was 82 jaar geleden onderdeel van operatie Market Garden. Bij een verkeersongeluk in Zwolle is een vrouw om het leven gekomen. Ze liep op een voetgangersoversteekplaats toen ze werd aangereden door een auto. Die werd bestuurd door een vrouw van in de 80. Volgens de politie was ze niet onder invloed van alcohol of drugs. En honderden mensen hebben in Washington een keten gevormd rond het Kennedy Center. Het is een protest tegen plannen van president Trump. Hij wil dat het cultureel centrum zijn naam krijgt, maar daar heeft een rechter 2 keer een stokje voor gestoken. Nu dreigt Trump het Kennedy Center te slopen. Dan het weer van Weer Online. Het is nogal bewolkt en af en toe valt er een beetje regen. In het zuiden ook af en toe zon. Het is zacht, 19 tot 22 graden met een stevige wind. En tot over het ANP-nieuws.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens 2 kilometer file vanaf knooppunt Oud-Dijk een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
18: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
19: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper. Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
20: Dat weet ik nog niet. Ik ben geen wiskunde maar een Duits leraar. Kan het niet controleren? Schade.
18: Twente FM. Weekend.

Papa, You Showed Me. En uur 2 werd geopend door Maxi Priest, Close to You. Leuk dat je luistert naar de ochtendshow Twente FM Weekend. En draai muziek voor je van Ilse de Lange. Natuurlijk, So Incredible. Die hit is weer helemaal hot dankzij TikTok. En ik heb zometeen ook George S.

George Ezra, Budapest en daarvoor zat Ilse de Lange, So Incredible. En ik zei het al, die hit is weer helemaal groot door TikTok. Want ja, de jeugd gebruikt die allemaal onder de filmpjes die ze maken. Ik heb even een oude bekende uit de jaren 80 uitgezocht. Dit zijn de Commodores, Night Shift, Rag & Bone Man hoor je ook zometeen, Crossfire. En straks in het tweede half uur de planning en de uitslagen in de Eredivisie. Eerst even genieten van de Night Shift.

dat zeg. Dan heb ik nog één plaat voordat het streeknieuws jouw kant op komt. Dat wordt gelezen door Peter-Jan Schone. En die ene plaat, ja, die is van Ellen Clark. En zijn vader. Father and Friend. En dan ook de eerste na het streeknieuws. Ed Sheeran, daar is ook van alles over te doen.

0: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
1: Zondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
2: Gronau viert zijn stadsfeest. Met live muziek, een gevarieerd aanbod aan eten en drinken, een uitgebreid programma voor Wereldkinderdag, oldtimers en meer. Nog tot en met zondag. En ook morgen zijn de winkels geopend van 13 tot 18 uur. City Ring Gronau wenst u veel plezier bij het stadsfeest. Ontdekken, beleven, winkelen.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.

0: www.autoweek.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Mijn naam is Peter Jan Schoonen. De gemeente Enschede kan verder met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van 196 woningen aan de Telgendijk in Enschede. Buurtbewoners vroegen bij de Raad van State een voorlopige voorziening aan om de werkzaamheden voorlopig stop te zetten. Volgens hen leidt de woonwijk tot onevenredige verkeersproblemen, met name rond de spoorbrug aan de Noordersmaker Rondweg. Maar de rechter ziet geen aanleiding om in te grijpen. Volgens de huidige planning zal in maart gestart worden met de bouw. De aula van de begraafplaats aan de Oldenzaalstraat in Hengelo is vrijdag officieel geopend na aanpassingen voor mensen met een beperking. Daarmee is volgens de gemeente het laatste gemeentelijke gebouw dat nog niet goed toegankelijk was aangepakt. De aula kreeg onder meer aanpassingen waardoor rolstoelgebruikers en mensen met een visuele beperking makkelijker gebruik kunnen maken van het gebouw. En een ongeval vrijdagmiddag op het kruispunt van de provinciale rondweg met de Hazenwinkel in Oldenzaal tussen een vrachtwagen en een bouwkraan veroorzaakte behoorlijk wat hinder. De vrachtwagen raakte bij de botsing ernstig beschadigd. Bij het ongeval raakte niemand gewond, maar vanaf de A1 ontstond een forse file richting Oldenzaal. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeval. En dan krijgt u tenslotte het weer. Vandaag overheerst in Twente de bewolking. In de ochtend en het begin van de middag kan er plaatselijk nog een lichte bui of wat motregen vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het zo goed als droog. Later vanmiddag klaart het vanuit het westen af en toe op en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 19 tot 20 graden. Er staat een matige zuidwestelijke wind, windkracht 3 tot 4.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Kijken we naar van Max. Whatever en Ed Sheeran camera. En er was natuurlijk van alles over te doen nadat ik geloof de Macklemore niet welkom was. Omdat hij bepaalde dingen had gezegd die een zeer politieke lading.

0: Genesis Invisible Touch blijft toch een prachtige plaat. En ook Britney Spears hoorde je Baby One More Time.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: Ik zei het al, de Eredivisie in volle gang speelronde. De 6 of 7, ik weet het eigenlijk niet. Vrijdagavond was de 1 wedstrijd. FC Groningen ontving thuis PEC Zwolle. Ja, en na die 7-0 nederlaag van vorige week dacht PEC, daar moeten we wat aan doen. Maar ook hier gingen ze met 3-0 onderuit. Wedstrijden van vandaag de zaterdag. Om 4:30 ADO tegen Cambuur. Ploegen die beide de punten goed kunnen gebruiken. 6:45 Sparta-Rotterdam tegen Heerenveen. En om 8:00 Ajax-Excelsior. En dan de laatste van vandaag, 9:00 Willem 2 tegen Fortuna Sittard. Kijken we even naar de zondag. Feyenoord-Utrecht om 12:15. En om 2:30 FC Twente-PSV. En ook 2:30 AZ Telstar. En de laatste voor dit weekend, het geplaagde NEC. Althans, Europees gezien. NEC tegen de Go Ahead Eagles. Die hebben lekker op de hoogte van de prachtige wedstrijden. Let's make tonight.

David Guetta en One Republic hoorde je ook I Don't Wanna Wait. Nou, je hoeft ook niet langer te wachten. Hè. Zometeen Weekend Henk. Ja, en ik mag het eerste uur voor mijn rekening nemen. Dus als je lekker met me mee verhuist, dan gaan we zo lekker verder. Zeg, dit is Mark Ember. Belong Together.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het Malieveld in Den Haag zijn honderden mensen bij elkaar voor de zogenoemde Wij zijn het volk demonstratie. Ze protesteren vooral tegen immigratie. Sommigen zijn gekleed in een blauwe jas, witte broek en rode kniekousen, de omgekeerde Nederlandse vlag. Vanaf het Malieveld lopen ze straks een mars door Den Haag. Het was nog even spannend of de dropping van parachutisten boven de Ginkelse Heide bij Ede door zou gaan vanwege de harde wind, maar ze zijn toch gesprongen. De dropping is onderdeel van de herdenking van operatie Market Garden, de luchtlanding in 1944. Wel werd het voorprogramma van de herdenking geschrapt door het slechte weer. Politie in Maastricht is een onderzoek gestart nadat op straat een dode was gevonden. Grote kans dat er sprake is van een misdrijf als je kijkt naar de omstandigheden, zegt iemand van de politie tegen de regionale omroep. Er is een gebied afgezet waar de technische recherche naar sporen zoekt. Ook wordt met een drone gezocht. En het stemmen in Moskou voor de parlementsverkiezingen heeft even stilgelegen, mogelijk door een Oekraïense cyberaanval. De stemmachines konden zo'n 20 minuten niet worden gebruikt, zegt de kiescommissie. Stemmen kan alleen morgen nog. Zo goed als zeker wint de partij van president Poetin, omdat de concurrentie niet mee mag doen. Dan het weer van Weer Online. Het is nogal bewolkt en af en toe valt er een beetje regen. In het zuiden ook af en toe zon. Het is zacht, 19 tot 22 graden met een stevige wind. En tot over het ANP-nieuws.
7: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

Ella Langley, Choose in Texas en Wax opende deze show Weekend Henk met Building a Bridge to Your Heart. En even terug naar Ella, want ja, zij probeert natuurlijk wel het country gevoel en de muziek hier in Nederland te brengen. Met deze hit lukt dat absoluut. Zeg muziek voor je zoals je gewend bent hier in Weekend Henk. Dit is Terrence Trent D'Arby.

Bruno Mars, I Just Might en Terrence Trent D'Arby hoorde je ervoor. If You Let Me Stay. Ja, je mag de hele dag blijven luisteren naar ons. Geen enkel probleem. Even de muziek van de King of Pop uitgezocht, Michael Jackson. Dit is de Earth Song. En nog een oude bekende van Whitesnake hoor je ook zo meteen. Here I Go Again. Alle reden om eventjes tot rust te komen.

Whitesnake op jouw zaterdagmiddag. Here I go again. En daarvoor zat Michael Jackson met de Earth Song. Dan hebben we nog één plaatje in het voorprogramma van het Streeknieuws. Streeknieuws wordt gelezen door Peter-Jan Schone. En dit liedje wordt gezongen door Cressup en Danny Vera. Prachtige samenwerking. Make it a memory.

0: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
1: Gronau viert zijn stadsfeest. Met live muziek, een gevarieerd aanbod aan eten en drinken, een uitgebreid programma voor Wereldkinderdag, oldtimers en meer. Nog tot en met zondag. En ook morgen zijn de winkels geopend van 13 tot 18 uur. City Ring Gronau wenst u veel plezier bij het stadsfeest. Ontdekken, beleven, winkelen.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
11: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
12: Hey monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Mijn naam is Peter Jan Schoonen. De gemeente Enschede kan verder met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van 196 woningen aan de Telgendijk in Enschede. Buurtbewoners vroegen bij de Raad van State een voorlopige voorziening aan om de werkzaamheden voorlopig stop te zetten. Volgens hen leidt de woonwijk tot onevenredige verkeersproblemen, met name rond de spoorbrug aan de Noordersmarker Rondweg. Maar de rechter ziet geen aanleiding om in te grijpen. Volgens de huidige planning zal in maart gestart worden met de bouw. De aula van de begraafplaats aan de Oldenzaalstraat in Hengelo is vrijdag officieel geopend na aanpassingen voor mensen met een beperking. Daarmee is volgens de gemeente het laatste gemeentelijke gebouw dat nog niet goed toegankelijk was aangepakt. De aula kreeg onder meer aanpassingen, waardoor rolstoelgebruikers en mensen met een visuele beperking makkelijker gebruik kunnen maken van het gebouw. En een ongeval vrijdagmiddag op het kruispunt van de provinciale rondweg met de Hazenwinkel in Oldenzaal tussen een vrachtwagen en een bouwkraan veroorzaakte behoorlijk wat hinder. De vrachtwagen raakte bij de botsing ernstig beschadigd. Bij het ongeval raakte niemand gewond, Maar vanaf de A1 ontstond een forse file richting Oldenzaal. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeval. En dan krijgt u tenslotte het weer. Vandaag overheerst in Twente de bewolking. In de ochtend en het begin van de middag kan er plaatselijk nog een lichte bui of wat motregen vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het zo goed als droog. Later vanmiddag klaart het vanuit het westen af en toe op en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 19 tot 20 graden. Er staat een matige zuidwestelijke wind, windkracht 3 tot 4.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

George Sims, Come Into My Life en de Purple Disco Machine. En de Kungs hoorde je ook als eerste na het streeknieuws Substitution. Heerlijke muziek van jou in de middag, weekend Henk, daar luister je naar. Muziek van Baby D, Let Me Be Your Fantasy.

Simon Webber, No Worries. Nou, die hebben we ook niet. We hebben alleen maar hele leuke muziek. En Baby, die hoorde je ook. Let Me Be Your Fantasy. Oh, heerlijk zeg. Lekkere muziek. Ik zei het al. Dit is Kylie Minogue. Padam, padam. En zometeen ook Cat's Eye Animal voor jou. Op jouw zaterdagmiddag. Weekend, Henk.

0: exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Wooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM, nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het Spuiplein in Den Haag zijn tientallen mensen voor een demonstratie tegen die op het Malieveld. Daar zijn honderden mensen voor een zogenoemde Wij zijn het volk demonstratie. En is een protest tegen immigratie. Straks lopen ze een mars. Op het Spuiplein gaat het vooral om inclusiviteit en tegen fascisme. Rond de 25 demonstranten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 bij Zevenaar. Het verkeer richting Duitsland komt er niet meer door. In eerste instantie kon de politie enkele tientallen demonstranten tegenhouden, maar een paar wisten toch de snelweg op te komen. Ook de Duitse politie is naar Zevenaar gekomen. Voor de Nederlandse pomphouders is de accijnsverlaging in Duitsland een bittere pil. De brancheclub is bang dat de tankstations bij de grens te klos zijn, net nu het weer wat beter met ze ging. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week afgesproken de accijns met 17 cent per liter te verlagen. En er komen paaltjes op stukken vluchtstrook langs de snelweg, zodat vrachtwagenchauffeurs daar niet meer kunnen parkeren om te slapen, meldt RTLZ. Gebeurt nu vaak omdat er te weinig parkeerplekken zijn, vooral in Noord-Brabant en Limburg. De paaltjes komen op vluchtstroken direct na tankstations en worden verankerd in de grond. Dan het weer van Weer Online. Veel bewolking met vooral in het noorden en westen af en toe motregen. In het zuiden ook een beetje zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen eerst in het zuiden wat regen, verder zonnig. En tot over het ANWB-nieuws.
11: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens, 3 kilometer file bij Duiven. De weg is dicht door een demonstratie. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat tussen Afrit Beek en Duiven 7 kilometer file. Vertraging is een half uur. En op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Knoopend Oudijk en de grens 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.

Mr. Noidal hier bij de zaterdagmiddag van Twente FM. Goedemiddag! Ja, normaal hoor je mij op de zondagavond tussen 6 en 8. Maar nu ook even vandaag tot 3. Ik neem het namelijk de laatste 2 uur over van Henk. En ik hoop dat je tot nu toe een fijne zaterdag hebt. Lekker uitgeslapen. Misschien ga je er nog op uit vandaag. Of ja, misschien moet je toch gewoon werken. Het maakt allemaal niet uit. Want hoe dan ook ben je hier gekomen voor de goede muziek. En dat beloof ik je, dat komt goed. En heb je nou een plaat waarvan je denkt, tja Joeke, die wil ik horen? Stuur dan even een berichtje via twentefm.nl of in de 1Twente-app. Dan ga ik kijken of ik die voor je kan draaien. Nu eerst Amy Winehouse met Valerie.

Two Tribes hoorde je en daarvoor ook nog Amy Winehouse met Valerie. Ja, er zijn een paar series en die kan ik gewoon oneindig terugkijken. En Stranger Things is er zo eentje. Dus mocht je vanavond even een filmavondje willen doen, zet deze even op. Maar het ding is, die cast is dus zo ontzettend muzikaal. En een van die hoofdpersonen, ja, als je het mij vraagt, steekt hij er wel echt met kop en schouders bovenuit. En in de serie heet hij Steve Harrington. Maar in het echt heet hij met zijn band Joe. En die kunnen muziek maken, hoor. Deze is van hun. Dit is End of Beginning.

Ik ga morgen zoiets spannends doen. En ja, ik ben toch wel een beetje zenuwachtig. Of het pijn doet en zo, weet je wel. Tja, ik zal je straks meer met je delen. Nu hoor je As It Was van Harry Styles hier bij Twente.

0: Gronau viert zijn stadsfeest. Met live muziek, een gevarieerd aanbod aan eten en drinken, een uitgebreid programma voor Wereldkinderdag, oldtimers en meer. Nog tot en met zondag. En ook morgen zijn de winkels geopend van 13 tot 18 uur. City Ring Gronau wenst u veel plezier bij het stadsfeest. Ontdekken, beleven, winkelen.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veilig.

0: verzorger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
0: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Mijn naam is Peter Jan Schoonen. 6 Twentse gemeenten gaan op 2 december testen hoe de regio presteert tijdens een langdurige stroomuitval. Er worden speciale noodsteunpunten ingericht waar inwoners terecht kunnen voor hulp en informatie als het netwerk volledig wegvalt. Hoewel de gemeenten achter de proef staan, is er achter de schermen nog wel een discussie gaande met het Rijk over wie de rekening van de benodigde aggregaten en apparatuur gaat betalen. En de brandweer in Hengelo en Enschede hebben een onrustige nacht achter de rug. In de nacht van vrijdag op zaterdag rukte de brandweer omstreeks 3:50 uit voor een felle voertuigbrand aan de uitslagsweg in Hengelo. Kort daarvoor, rond 1 uur 's nachts, moesten politie en ambulance snel ter plaatse komen bij een verkeersongeval met letsel in Enschede. De politie doet in beide gevallen onderzoek naar de toedracht. En FC Twente maakt zich op voor de eerste echte grote test van het nieuwe seizoen. Morgenmiddag ontvangen de Tukkers regerend landskampioen PSV in een stijf uitverkochte Grolsvesten. Hoofdtrainer Jozef Oosting kan rekenen op een fitte selectie, waaronder aanvaller Younes Taha. Hij maakte gisteren bekend definitief zijn contract in Enschede te hebben verlengd. De aftrap tegen PSV is zondagmiddag om 2:30. En dan krijgt u tenslotte het weer. Vandaag overheerst in Twente de bewolking. Vanmiddag kan er plaatselijk nog een lichte bui of wat motregen vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het zo goed als droog. Later vanmiddag klaart het vanuit het westen op en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 19 tot 20 graden. Er staat een matige zuidwestelijke wind, kracht 3 tot 4.
5: Dit is even de hart van de ANWB. De A12 Arnhem richting de Duitse grens nog steeds dicht door een demonstratie tussen Duiven en Afritbeek. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Afritbeek en Duiven. 6 kilometer file, 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Ik ben een beetje bang voor pijn. En morgen ga ik iets doen waar ik toch echt wel heel zenuwachtig voor ben. Ik en mijn vrienden hebben al een hele tijd een idee om samen iets te doen. Iets dat onze mooie momenten vereeuwigt. En dat idee en zo vind ik superleuk. En morgen is het zover, dan spreken we in de ochtend af. Dan kan ik niet meer terug. En dan ga ik ervaren hoe erg het pijn nou eigenlijk echt doet. We gaan een tattoo zetten. Ja, aan de ene kant heb ik er echt heel veel zin in. Aan de andere kant ben ik super zenuwachtig. Ik ga je morgenavond vertellen hoe het was en hoe het ging. En als je tips hebt, stuur ze dan eventjes naar twentefm.nl.

Ja, dit ken je ongetwijfeld. Een plaat die je gewoon helemaal vergeten was, hoor je weer een keertje en dan kun je gewoon niet stoppen met hem luisteren. Alsof je hem weer helemaal herontdekt hebt. En ik zit al de hele week te luisteren en mee te zingen op deze. Nou, je kent hem natuurlijk sowieso. Het is er een van Gotye met Somebody That I Used To Know.

Cold as Ice en daarvoor hoorde je Somebody That I Used To Know. Ja, dat blijft gewoon een unieke topplaat. Ja, het weer gaat je het weekendgevoel niet echt geven, maar met een beetje moeite, goede muziek en misschien een borreltje vanavond komen we er wel. Dus om even in de feeststemming te komen is de volgende plaat van onze grote vriend Robert van Hemert. En deze heet Zandloopster.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tealano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het Malieveld in Den Haag is een demonstratie van extreem rechts bezig en de ME heeft ingegrepen omdat er met vuurwerk werd gegooid en geweld gebruikt. De ME houdt de demonstranten op het Malieveld zodat ze niet het centrum ingaan. Tijdens het protest, dat vooral tegen immigratie is, zijn teksten te zien als Nederland is voor de Nederlanders. De politie heeft in Zevenaar een paar klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion opgepakt die de A12 probeerden op te komen. Een handjevol activisten is het toch gelukt de snelweg te blokkeren. Verkeer richting Duitsland kan niet verder. Extinction Rebellion had een actie op de A12 aangekondigd, alleen niet verteld waar. Er komen veel mensen naar de herdenking van operatie Market Garden op de Ginkelse Heide bij Arnhem. Zo'n 50.000 mensen zagen hoe honderden parachutisten uit vliegtuigen sprongen. De eerste parachutesprongen moesten worden uitgesteld vanwege te harde wind. Defensieminister Jesselkus was ook bij de herdenking en hield een toespraak. En in München is het Oktoberfest begonnen. De burgemeester opende het festival door het eerste biervat te openen. Er worden tot begin oktober miljoenen bezoekers verwacht. Vorig jaar ging het bijna mis toen veel mensen tegelijk naar binnen wilden of vertrokken en er paniek was. Er zijn nu meer camera's opgehangen om de boel in de gaten te houden. Dan het weer van Weer Online. Veel bewolking met vooral in het noorden en westen af en toe wat motregen. In het zuiden ook een beetje zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen eerst in het zuiden wat regen, verder zonnig. En tot over het ANP-nieuws.
10: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is voornamelijk druk in de regio Arnhem. Dat heeft te maken met een demonstratie op de A12. Die is dicht richting Duitsland tussen Duiven en de afrit Beek. En dat levert ook behoorlijk wat vertraging op. De A50 van Arnhem naar Oss sta je ook een kwartier in de file tussen de knooppunten Valburg en Bankhoef. Op de A12 staat ook file vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. Daar heb je 20 minuten oponthoud. En op de N810 van Zevenaar naar Duiven staat het vast voor de aansluiting met de A12. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

Summer met My Body Isn't Ready. Ja, het is 4:11. Mijn naam is Hielke, vandaag invallend voor Henk. En normaal sluit ik op zondag het weekend af. Maar het is toch ook wel lekker om een keertje midden op de zaterdag het weekend te vieren. Want het is pas net begonnen. Het is ook wel een keer lekker of zo, ja. Wil je straks een plaat laten horen van een rising star? En deze is misschien wel beter dan de mega hit die ze eerder dit jaar released. Dat denk ik echt.

Sommige platen liggen qua genre niet zo in je straatje soms. Maar er zijn van die artiesten die je toch voor elkaar krijgen dat je alsnog gaat houden van die nummers. En ja, Shanna Spiro, zij is er zo eentje voor mij. Die kennen we natuurlijk ja, allemaal van haar plaat Material Lover. Ze maakt van die platen die zo lekker viben, alsof je altijd onderweg bent tijdens het luisteren van haar muziek. Gewoon niet te heftig, maar gewoon heerlijk. En vooral, ik weet zeker, ja, oordeel zelf maar. Maar het is gewoon zo lekkere muziek tijdens het koken en zo, weet je wel. Oh, dat is de verkeerde. En nou heeft zij dus een nieuw nummer. En die vind ik misschien nog wel beter dan Material Lover. Ja, oordeel zelf maar. Hij heet Great Expectation. Hier van Shanna Spiro.

Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.

0: onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Mijn naam is Peter Jan Schoonen. 6 Twentse gemeenten gaan op 2 december testen hoe de regio presteert tijdens een langdurige stroomuitval. Er worden speciale noodsteunpunten ingericht waar inwoners terecht kunnen voor hulp en informatie als het netwerk volledig wegvalt. Hoewel de gemeenten achter de proef staan, is er achter de schermen nog wel een discussie gaande met het Rijk over wie de rekening van de benodigde aggregaten en apparatuur gaat betalen. En de brandweer in Hengelo en Enschede hebben een onrustige nacht achter de rug. In de nacht van vrijdag op zaterdag rukte de brandweer omstreeks 3:50 uit voor een felle voertuigbrand aan de uitslagsweg in Hengelo. Kort daarvoor, rond 1:00 s'nachts, moesten politie en ambulance snel ter plaatse komen bij een verkeersongeval met letsel in Enschede. De politie doet in beide gevallen onderzoek naar de toedracht. En FC Twente maakt zich op voor de eerste echte grote test van het nieuwe seizoen. Morgenmiddag ontvangen de Tukkers regerend landskampioen PSV in een stijf uitverkochte Grolsvesten. Hoofdtrainer Jozef Oosting kan rekenen op een fitte selectie, waaronder aanvaller Younes Taha. Hij maakte gisteren bekend definitief zijn contract in Enschede te hebben verlengd. De aftrap tegen PSV is zondagmiddag om 2:30. En dan krijgt u tenslotte het weer. Vandaag overheerst in Twente de bewolking. Vanmiddag kan er plaatselijk nog een lichte bui of wat motregen vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het zo goed als droog. Later vanmiddag klaart het vanuit het westen op en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 19 tot 20 graden. Er staat een matige zuidwestelijke wind, kracht 3 tot 4.
8: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A12. Door een demonstratie is de A12 van Arnhem naar de Duitse grens dicht. De andere kant op, vanuit Duitsland, heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1

Ja, zie, jij wilde een keer een liedje maken dat niet te diep ging. Gewoon vrolijk, lekker, catchy, meezingbaar. Nou, dat is zeker gelukt. Naar eigen zeggen is deze plaat de meisjesfilm die ze altijd al in haar hoofd had. Zie, hoor je dus met Clap Your Hands. En nu hoor je Get On Your Feet hier bij de zaterdagmiddag van Twente FM.

You Get What You Give van de New Radicals. Ja, soms een beetje uitdagen en kijken wat de reacties zijn. Dat kan best leuk en interessant zijn. En dat is eigenlijk precies wat Greg Alexander van New Radicals deed. Want deze plaat is eigenlijk een soort roast naar alle problematiek in de wereld. En hierin werden de sterren Courtney Love, Beck en Marilyn Manson gedist. En hij was benieuwd of er meer gesproken zou worden over de toch wel belangrijke en heftige boodschap van het liedje, of over de namen die hij diste. En wat denk je? Niemand sprak over de boodschap, maar wel over de zogenaamde ruzie. Je hoort nu Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb hier in de middag van Twente FM.

nummer 4 van Cameron Whitcomb. Voor mij zit het er weer op vandaag. Ik ben er morgenavond vanaf 6 uur weer. Maar gelukkig voor jou is het programma van Twente FM zeker nog niet voorbij. Want straks hoor je na het nieuws Michel Otter met de Otter Show. Veel plezier daar en tot de volgende.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
9: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
11: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
12: Ja, die is huis nu echt af.
11: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
12: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
11: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.
14: Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag heeft de politie een einde gemaakt aan het protest van extreem rechts. Op en rond het Malieveld werden demonstranten gewelddadig. Ze bekogelen agenten en de ME met vuurwerk, verkeersborden en andere dingen. Sommige ruilschoppers zijn naar het centrum gevlucht. Voor een deel van Den Haag geldt nu een noodbevel. Een tegendemonstratie verderop in Den Haag is wel rustig verlopen. Op het Spui stonden zo'n 30 mensen die vinden dat iedereen in ons land erbij hoort. De politie heeft ze opgeroepen om niet via het Centraal Station naar huis te gaan, want dat ligt vlakbij het Malieveld. De ME heeft ingegrepen bij een actie van Extinction Rebellion op de A12 bij Zevenaar. Ongeveer 50 die de snelweg blokkeerden zijn in bussen afgevoerd. Meer demonstranten die via de oprit de A12 probeerden op te komen, werden door de politie tegengehouden. Door de blokkade stond het verkeer richting Duitsland vast. En in Nigeria zijn 50 mensen om het leven gekomen nadat ze een vergiftigde alcoholdrank hadden gedronken. Daar zat methanol in. Er zijn ook 50 mensen die blind zijn geworden door de drank. Er zijn 15 mensen opgepakt die het spul hadden gemaakt of verkocht. Methanol is enorm giftig, organen kunnen erdoor uitvallen. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met vooral het noorden en westen soms motregen. In het zuiden droger met misschien even zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen overal wat zon, maar ook nog kans op een bui. En tot zover het ANWB-nieuws.
16: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het oosten van het land staat file bij Arnhem door werkzaamheden en door de demonstratie. De A12 is dicht richting de Duitse grens. Vanuit Duitsland heb je 10 minuten oponthoud richting Arnhem bij Duiven. De N810 van Duiven naar Zevenaar sta je bij de afrit Groessen ook 10 minuten vast. En je hebt 10 minuten tijdverlies op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
17: Dit is Twente FM.
0: In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
14: Twente FM. Hoi, heerlijk dat jij ook gekozen hebt voor
0: Twente FM.
14: Kom eens lekker zitten. Zet je hersenen uit en ga maar.

0: probeer te werken als radiomaker aan een band met je luisteraars, met je vaste luisteraars. En dan moet je proberen een beetje betrouwbaar over te komen en dan voor te zorgen dat die luisteraar ook een beetje bediend wordt natuurlijk. Nou, en toen was ik toch zomaar vorige week een verzoekje vergeten te draaien. Of ja, vergeten. Ik zag hem gewoon te laat in de berichtenbox. Ik had niet eerder gekeken. En toen zat ik zondagavond even in de berichtenbox te kijken. En toen stond er gewoon al een berichtje van zaterdag in de berichtenbox. Hey Michel, wil je, grote vriend, wil je voor mij You're a Friend of Mine draaien van Clarence Clemens en Jackson Browne? Nou, met 6 dagen vertraging, Ton, is die er toch nog gekomen. Welkom.
1: De Otter Show met Michel Otter, Twente FM.
0: Ja, zo gaat het soms. Soms vergeet je dingen of gaan het gewoon niet helemaal lekker. En nou ja, dat kan af en toe een keer gebeuren. Maar ik doe wel mijn best. Ja, dat is het enige wat ik kan doen, hè. Ja, het beste is wat je kunt doen. Gewoon je best doen. Ja. Hey, fijn dat je bent bij de Otter Show op Twente FM op deze zaterdag. Het is, hoeveel september is het eigenlijk ook alweer vandaag? Ik pak even de kalender bij. Ik heb echt geen idee, joh. Ik leef vandaag niet zo met de dag. Het is 19 september. Ja. En we gaan er gewoon weer een lekkere show van maken. We gaan zo meteen even bellen met Merle natuurlijk. Kijken of zij ons nog weer een beetje op de aarde terug kan brengen. Ik heb een heerlijke ottersontdekking. Er is een liedje uitgekomen deze week. Al iets eerder in de week, dinsdag al. En ik vermoed niet dat hij al op de radio is gedraaid hier bij Twente FM. Dus het is nog steeds een ottersontdekking in dat geval, toch? Ja, dat denk ik wel. Oh, met andere woorden, het wordt weer een prachtige show. Ik hoop dat je blijft en dat je niet wegrent.

0: nieuwe van Roxy Dekker. Dat liedje dat heet Bare Minimum. En daarvoor hoorde je ook nog Runaway van One Republic. Wat zei ik nou eigenlijk? One Republic.
1: Otters ontdekking.
0: Moeilijk soms, hè? Een beetje goed uitspreken, een beetje netjes articuleren. Valt niet altijd mee. Soms gaat mijn hoofd sneller dan mijn mond. Ja, en dan wil je wel eens struikelen over je woorden. Ja, dat gebeurt soms. Ja, niks aan te doen. Helaas, pindakaas. Of zoals we in Frankrijk zeggen, too bad, peanut butter. Ja, hey, lieve mensen, goedemiddag, welkom. Dit is de Ottershow op Twente FM waar je naar luistert. Tijd geworden voor Otters ontdekking. Spiksplinter en ook hagel, fonkel, nieuwe muziek onderweg naar jou. Nu, op dit moment, as we speak. Want, ja, misschien weet je het. Editors, die komt met een nieuwe cd, die band. Ja, super toffe band natuurlijk. De band van die zanger Tom, hoe heet die knakker ook weer? Tom Smith natuurlijk. En dat nieuwe album, Surface, Echo and Sound, die zit eraan te komen. En om precies te zijn, komt die op, wanneer komt die eigenlijk? Ik dacht eind oktober. Maar dat zeg ik heel even zo uit mijn hoofd. Durf ik niet helemaal met 100% zekerheid te zeggen in ieder geval. Hoe dan ook, er zijn al wel drie liedjes zelfs al van uit. En deze week kwam de derde uit van die plaat. Och, en dat is weer een prachtig liedje. En daarom, met recht en ook met heel veel plezier, is dat...
1: Otters ontdekking.

Seriously. Echt waar, Seriously, zo heet hij echt. Ah, lekkere muziek, man. Hé, hey, zo even een lekkere jaren 80 trip gaan maken met elkaar? Of nee, 90, sorry, jaren 90 trip. Even lekker in de urban muziek van de jaren 90. Oh, soms ging dat heerlijk, lekker zoet en sappig en oh, lekker glijden met elkaar. Nou, Timeless die heeft volgens mij één hitje gehad en dat is deze, maar hij was wel heel fijn. Dit is

0: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op

0: alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Mijn naam is Peter-Jan Schoonen. 6 Twentse gemeenten gaan op 2 december testen hoe de regio presteert tijdens een langdurige stroomuitval. Er worden speciale noodsteunpunten ingericht waar inwoners terecht kunnen voor hulp en informatie als het netwerk volledig wegvalt. Hoewel de gemeenten achter de proef staan, is er achter de schermen nog wel een discussie gaande met het Rijk over wie de rekening van de benodigde aggregaten en apparatuur gaat betalen. En de brandweer in Hengelo en Enschede hebben een onrustige nacht achter de rug. In de nacht van vrijdag op zaterdag rukte de brandweer omstreeks 3:50 uit voor een felle voertuigbrand aan de Uitslagsweg in Hengelo. Kort daarvoor, rond 1:00 s'nachts, moesten politie en ambulance snel ter plaatse komen bij een verkeersongeval met letsel in Enschede. De politie doet in beide gevallen onderzoek naar de toedracht. En FC Twente maakt zich op voor de eerste echte grote test van het nieuwe seizoen. Morgenmiddag ontvangen de Tukkers regerend landskampioen PSV in een stijf uitverkochte Grolsvesten. Hoofdtrainer Jozef Oosting kan rekenen op een fitte selectie, waaronder aanvaller Younes Taha. Hij maakte gisteren bekend definitief zijn contract in Enschede te hebben verlengd. De aftrap tegen PSV is zondagmiddag om 2:30. En dan krijgt u tenslotte het weer. Vandaag overheerst in Twente de bewolking. Vanmiddag kan er plaatselijk nog een lichte bui of wat motregen vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het zo goed als droog. Later vanmiddag klaart het vanuit het westen op en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 19 tot 20 graden. Er staat een matige zuidwestelijke wind, kracht 3 tot 4.
10: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens, want de weg is dicht bij Zevenaar door een demonstratie. De A50 loopt het ook vast van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1

Nee, maar mijn brein die liet me even... Nou ja, zette me op zijn minst op het verkeerde been. Hij liet me niet in de steek, maar ik stond wel op mijn verkeerde beentje. Ik zag het liedje Angel staan, de titel van dit liedje die ik net heb gedraaid. En toen ik dat zag, toen dacht ik even... Nee toch, ik ga toch niet echt Shaggy draaien? Oh, gelukkig niet. Nee, gelukkig stond erachter Lionel Richie. Nou, dat is een stuk prettiger dan Shaggy, al zeg ik het zelf. Hey, fijn dat je er bent. De Autoshow op Twente FM. Zometeen hoor je Illusion van Dua Lipa. We gaan ook even bellen met Merle straks. Maar eerst James Bay. Dit is Best Fake Smile. No, you don't.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Na het stopzetten van de gewelddadige demonstratie op het Malieveld in Den Haag hebben groepjes ruilschoppers zich mogelijk verspreid. Voor bijna heel het centrum en dijk eromheen geldt een noodbevel. De politie mag dan iemand dwingen om het gebied uit te gaan. Het Malieveld zelf is intussen leeg. Justitieminister Van Wil hoopt dat de ruilschoppers hard worden aangepakt. Hij heeft beelden gezien van mensen die politieagenten en de ME aanvallen met zwaar vuurwerk en de Hitlergroet brengen. Van Wil walgt ervan en ook Tweede Kamerleden van links tot rechts hebben het geweld afgekeurd. Ander nieuws dan, de politie heeft niet alleen de A12 bij Zevenaar schoongeveegd. Ook in de omgeving van de oprit zijn actievoerders van Extinction Rebellion weggehaald. Het waren er zo'n 100. Ze zijn in bussen weggevoerd. Eerder had de politie al tientallen demonstranten van de A12 gehaald. Ze blokkeerden de weg richting Duitsland. En de replica van het VOC-schip de Batavia is aangekomen in Amsterdam. Vanmorgen vroeg vertrok het vanuit Lelystad, de oorspronkelijke ligplaats. De Batavia is in slechte staat en wordt in Amsterdam in een dok opgeknapt. Daarna gaat hij terug naar Lelystad, waar hij permanent tentoon wordt gesteld. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met in het noorden en westen soms motregen en er waait een stevige wind. Morgen een mix van wolken en zon en tussendoor kan ook een bui vallen. Het wordt 19 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
8: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Na een demonstratie is de A12 van Arnhem naar de Duitse grens nog steeds dicht bij Zevenaar. En op de A50 rijdt het langzaam van Arnhem naar Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Otter Show.

0: Nee, maar er is niks om bang voor te zijn hoor. Nee, er gebeurt helemaal niks. Er zit geen monster onder je bed. Het valt allemaal reus mee. Dus nou, rustig aan. Maar even halen, chefies. Zeker weten. Dit was Afraid of the Dark. Goedemiddag.
1: De Otter Show met Michel Otter.
0: Hoi.
1: Twente FM.
0: Ja, daar zijn we weer. De Otter Show op Twente FM. We zijn al een uurtje onderweg natuurlijk. Ja, het tweede gedeelte alweer van deze show op jouw radio Twente FM. Jouw keuze in Twente. Fijn dat je erbij bent. Dit uur heb ik nog een prachtige Otter Show Essential voor je. Een liedje van een artiest. Dat liedje moet je gehoord hebben. Anders heb je die artiest gewoon niet gehoord. Daar komt het een beetje op neer. Ik heb nog een heerlijke uittip voor je voor de komende week. En voor de rest, nou, lekker veel muziek. Zometeen Stella Lefty, Boston, maar eerst even lekker dansen in de jaren zero's. Dit is Walk on Water van Milk Inc.

0: leuk liedje van Stella Lefty. Het liedje dat heet Boston. Maar Stella Lefty is inmiddels iemand met een bijnaam. Ja, ze heet tegenwoordig Stella Thefty, want ze lijkt nogal goed te zijn in het stelen van muziek. Dit liedje bijvoorbeeld, Boston, die ik net heb gedraaid, dat ging dus zo, hè? Ja, ken je wel, hè? Ja. En luister nu eens naar Noah Kahan en Stick Season. Er zit wel enige gelijkenis in natuurlijk. Maar, ze kan het nog veel beter dan dit. Want ze heeft ook nog een ander liedje. En dat liedje dat is een van de recentere singeltjes zelfs nog. Why Wouldn't Be? Maar dan moet ik, Why Wouldn't We, moet ik zeggen. Maar dan moet ik even een klein beetje scrollen in een ander liedje. En dan hoop ik dat ik meteen goed zit. Maar luister hiernaar. Luister hiernaar. Leuk. Klinkt goed. Maar nu gaan we even kijken naar Blake Shelton. Luisteren vooral. Die Blake Shelton is huge in Amerika. Hey, Stella Lefty. Vanaf nu heet ze Stella Thefty. Ja, goed man. Ja. Maar dit liedje trouwens van Blake Shelton ook heel erg goed. Heel erg goed.
1: De Otter Show Essential.
0: Ja, we moeten even door met de show. Het is wel leuk om mensen te ontmaskeren en te laten zien dat ze niet zo origineel zijn als ze denken dat ze zijn. Maar goed, we moeten ook door met de show. Vanavond. Dan staat er een super gave hip-hop R&B artiest. In de Metropool in Almelo. Ja, daar zit tegenwoordig ook Metropool. In het oude Studio 15. Hoe heet die single daar? De Cold of Single heet die, geloof ik. En daar treedt vanavond echt een te gekke hip-hop sensatieband toestand op. Waarvan ik denk, dat is wel gaaf. Dat moet je even horen. En dan moet je ook maar gelijk hun beste liedje horen. En dat beste liedje dat doen we dan in het kader.
1: De Otter Show Essential.
0: En dat is natuurlijk dit liedje. Postman staat er. Och, heerlijk man. Dit is Hangover.

alright. It's alright. East 17 hoorde je bij de Old Show op Twente FM. Fijn dat je nog steeds luistert. Ik waardeer dat enorm. En ik ben nog steeds aan het zoeken naar mijn jingeltjes. Ja, zo, daar heb ik maar mijn ondergrondje, moet ik zeggen. Ja. Maar ik heb hem gevonden, hoor. Ja, geen enkel probleem. Hey, fijn dat je er bent. Ik heb niet gezegd vandaag dat je verzoekjes in kunt dienen. En ik moet ook eerlijk zijn, vandaag kan het eigenlijk niet. Nee. Het is allemaal nep wat ik hier doe vandaag. Ja, ga ik niet verklappen waarom het nep is, maar toch is het zo. Ja, maar als je wel verzoekjes hebt, stuur ze maar gewoon in via de berichtenbox op twentefm.nl. Dan draai ik ze morgen. Met alle liefde en heel veel plezier doe ik dat. En dan gaan we de hele uitzending doen morgen. Dus kom maar door met een stuk of 30 verzoekjes. Ja, dan kunnen we de hele uitzending verzoekjes doen. Ja, via twentefm.nl, de berichtenbox. Laat maar weten wat jij wil horen morgen. Misschien wel het origineel van dit liedje. Bebe Rexha samen met Faithless, New Religion. Weet jij waar het origineel is? Nou, denk daar maar eens even over na.

0: 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Mijn naam is Peter-Jan Schoonen. 6 Twentse gemeenten gaan op 2 december testen hoe de regio presteert tijdens een langdurige stroomuitval. Er worden speciale noodsteunpunten ingericht waar inwoners terecht kunnen voor hulp en informatie als het netwerk volledig wegvalt. Hoewel de gemeenten achter de proef staan, is er achter de schermen nog wel een discussie gaande met het Rijk over wie de rekening van de benodigde aggregaten en apparatuur gaat betalen. En de brandweer in Hengelo en Enschede hebben een onrustige nacht achter de rug. In de nacht van vrijdag op zaterdag rukte de brandweer omstreeks 3:50 uit voor een felle voertuigbrand aan de Uitslagsweg in Hengelo. Kort daarvoor, rond 1:00 s'nachts, moesten politie en ambulance snel ter plaatse komen bij een verkeersongeval met letsel in Enschede. De politie doet in beide gevallen onderzoek naar de toedracht. En FC Twente maakt zich op voor de eerste echte grote test van het nieuwe seizoen. Morgenmiddag ontvangen de Tukkers regerend landskampioen PSV in een stijf uitverkochte Grolsveste. Hoofdtrainer Jozef Oosting kan rekenen op een fitte selectie, waaronder aanvaller Younes Taha. Hij maakte gisteren bekend definitief zijn contract in Enschede te hebben verlengd. De aftrap tegen PSV is zondagmiddag om 2:30. En dan krijgt u tenslotte het weer. Vandaag overheerst in Twente de bewolking. Vanmiddag kan er plaatselijk nog een lichte bui of wat motregen vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het zo goed als droog. Later vanmiddag klaart het vanuit het westen op en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 19 tot 20 graden. Er staat een matige zuidwestelijke wind, kracht 3 tot 4.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Ken je dat? Ken je dat? Dat je bij sommige liedjes zo in één keer in een soort tijdmachine belandt en teruggaat naar de tijd dat zo'n liedje dan uitkwam. Dat heb ik met dit liedje van Redbox. Ja, het liedje heet For America. Het komt uit 1986. Toen was ik een jaartje of 8 toen dit uitkwam. En in die tijd ging ik best vaak met mijn vader mee in alle vakanties. Dan, hij reed op de vrachtwagen. En dat deed hij in Twente, hoor. Hij ging helemaal niet ver van huis. Nee, soms naar Drenthe. Dat was een wereldreis voor hem, bijna. Maar goed, dan zat ik bij hem in de vrachtwagen. En dan luisterden we de hele dag Radio 3 in die tijd nog. En daar kwam dit liedje voorbij. En ik zie me zo weer terug in die vrachtwagen. In die DAF waar ik toen in zat met hem. En lekker rijden. En ik deed helemaal niks. Ik zat gewoon in die vrachtwagen. Ik had een bakje met dropjes mee. Dubbelsloten drop. Die hadden ze daar staan bij het bedrijf waar mijn vader werkte. Kon ik zo een bakje mee vullen. Ah, en dan zit ik zo terug in die vrachtwagen. En jongens, dat waren de mooiste dagen van mijn leven. Echt waar. Geen zorgen, helemaal niks. Gewoon lekker rijden en dan van de ene plek waar hout gebracht moest worden naar de andere plek waar hout gebracht moest worden. En dan weer terug naar de zaak. En daar hadden ze dan zo'n elektrisch karretje staan. En dan mocht ik dan af en toe in rondrijden. En dan totdat die vrachtwagen weer volgeladen was. En dan weer rijden van de ene plek waar hout gebracht moest worden naar de andere plek waar hout gebracht moest worden. Met Redbox en For America op de achtergrond. Hoe tof is dat wel niet, man? Tof, tof, tof, tof, tof. Hey, dit is de Otto Show op Twente FM. Met nu Robin Schulz samen met Elida. Het liedje dat heet In Your Eyes.

Grace Kelly hoorde je van Mika. En daarvoor ook nog In Your Eyes. Dus ja, die had ik al benoemd. Dus hoeft niet nog een keer. Nee. Hey, het is tijd geworden voor Otto's ontsnapping. Je weet het wel. Je bent de hele week druk. Je moet, je vliegt van hort naar her. Je moet werken. Je moet zelf nog een beetje sporten. Dan heb je nog vrienden waar je af en toe eens even mee moet afspreken. Met anderen word je weer knijten druk. En met een beetje geluk heb je ook nog een paar kinderen. Die gezond en wel zijn. En die moeten dan naar de sport. Of die moeten... Nou, weet ik veel wat ze allemaal moeten. Ja, je bent er in ieder geval heel druk mee. En als ze niet gezond zijn, ben je er waarschijnlijk ook heel druk mee. Dus je bent altijd druk. Hoe je het ook bent verkeerd, je bent altijd druk. Nou, daarvoor hebben we Otto's ontsnapping. Eventjes een momentje weg uit het drukke gezinsleven. Maar even iets doen voor jezelf. Even ontspannen. Weet je wel? En vandaag heb ik een tip, jongens. Dat is eigenlijk een beetje een gekke tip. Ja, want het is eigenlijk iets wat je niet zelf doet. Nee, het is eigenlijk een tip om op een terras te gaan zitten. Vanavond nog, zometeen nog. Misschien nu al wel. In Borne. Ja, ga maar eens naar Borne. Ga daar een terrasje pakken. Zo rond de fontein daar in het centrum van Borne. En wat je dan mee gaat maken, dat is wonderlijk. Want vandaag is de slag om Borne. De hele avond lang strijden bijna 200 teams uit Borne. Met allemaal verschillende mensen uit verschillende buurten. Die allemaal bij elkaar komen. Die strijden vanuit een thuishonk. Van een van hun thuishonken. Strijden ze om de slag om Borne. Wie is de beste in Borne in het oplossen van puzzeltjes. In het uitvoeren van opdrachtjes. In van alles en nog wat. Super tof evenement. Maar het hele grappige is, als je dus geen deelnemer bent, maar je gaat gewoon op een terrasje zitten daar in Borne, dan zie je een soort gekkenhuis ontstaan. Mensen vliegen van hort naar her op hun fiets of rennen of... Ah, het is echt fantastisch. Ja, dus ik ga daar zometeen ook naartoe. Ik ga ook eventjes de slag om Borne doen samen met mijn oude buren. Een mannetje of 20 of zo is ons team, denk ik. En dat wordt fantastisch. En ik weet niet of we winnen. Maar ik vind, we moeten toch gaan voor top 30 van de 200. Ja, toch? Oh, ik heb er nu al zin in, man. Serieus. Hey, dit liedje zou ik nooit meer draaien. Nee, heb ik beloofd. Nou, mijn belofte is niks waard. Want

Nee, maar ik vraag me dat zelf ook wel eens af. Echt waar. Wanneer word ik nou eens een keer beroemd, hè? Wanneer breek ik nou eens een keer door met mijn radioprogramma? Het is hartstikke leuk, hoor, op Twente FM. Maar eens een keer een groter publiek zou ook leuk zijn. Ja, en weet je, het is heel grappig, want radiomakend amateur Nederlands ongeveer werd helemaal gek de afgelopen weken. Want Gerard Ekdom, die presenteert natuurlijk zijn ochtendprogramma op Radio Veronica, die gaf zijn radioprogramma gisteren even een ochtendje weg. Ja, je kon dat winnen. Ja, moest je allemaal rare dingen voor doen, hoor. Je moest op Instagram of op Facebook meer dan 300 likes halen om überhaupt al door die selectie heen te komen. Nou, het mooie is, onze collega Nicky van de donderdagavond, van de avonddienst, die had meer dan 300 likes. Dus die was door de eerste ronde heen. Nou, daarna volgden nog een paar rondes. Uiteindelijk is Nicky daar niet doorgegaan. Maar was er dus iemand anders die een programmaatje gisteren mocht maken. En ja, iedereen werd helemaal gek. Misschien wordt hij dan wel beroemd. Ja, je weet het niet. Die knakker die dat was. Jeroen heette die, geloof ik. Maakt ook verder niet uit. Ik denk dat we hem nooit meer horen op de landelijke radio. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Ah, maar goed, when will I be famous? Ik denk echt helemaal nooit. Maar ook echt nooit.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
7: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
7: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een jongen is gewond geraakt toen hij van een rijdende trein was gevallen. Hij was op een station van Uitgeest net te laat, maar wist zich nog wel aan de deur vast te klampen. Toen de trein vaart maakte, moest hij loslaten. Vrienden van hem die in de trein zaten waarschuwden het NS-personeel. In Rotterdam is een grote brand uitgebroken in een kunstmuseum, Brutus Art Space. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Mensen in de omgeving van de brand kunnen last hebben van de rook. Ze krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De rust is teruggekeerd in het centrum van Den Haag. Op het Malieveld liep vanmiddag een protest van extreem rechts uit op geweld. RTL meldt dat het misging toen tientallen hooligans van ADO Den Haag naar het Malieveld kwamen om te vechten. Agenten en de ME werden aangevallen. Daarna werd de demonstratie stopgezet. En op de A12 in Zevenaar bij Arnhem was de politie druk met snelwegblokkeerders. Er zijn 100 mensen aangehouden. Het gaat om klimaatdemonstranten die op de snelweg gingen staan of zitten. Ook stonden ze rond de oprit. De politie heeft ze in bussen gezet en weggevoerd. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met in het noorden en westen soms motregen en er waait een stevige wind. Morgen een mix van wolken en zon en tussendoor kan ook een bui vallen. Het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens heeft een kleine 10 minuten vertraging voor de grens door controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Twente FM.

0: Ja, niet zo lang geleden, toen draaide ik dit liedje ook. En toen viel het me op dat hij eerder afgekapt werd. Toen heb ik daar een beetje over geklaagd, natuurlijk. Want ja, ik ben een klager. maar ik heb nu even de goede versie opgezocht. En die dan maar gedraaid. Ja, want dat moet toch wel. You're the Roxette, enjoy ride. Dat is net zoals iets als dat ik nu dit doe, hè. Zo, dat slaat ook nergens op. In één keer afkappen. Nee, dus dat was met Joyride ook zo gebeurd. Dus ja, dat is niet leuk. Dus we gaan het nu even nog een keer goed doen.
1: De Otter Show met Michel Otter. Hoi. Twente FM.
0: Oh, wat is die weer druk, hè? Wat is die weer flauw. Nog niet te geloven. Ja, hey, fijn dat je er bent, man. Het is 5 uur geweest bij de Otter Show op Twente FM. Nog een uurtje te gaan en dan begint jouw zaterdagavond, hè? Ja, wat ga je doen deze zaterdagavond? Heb je al plannen? Heb je al bedacht of je misschien wel naar Postman gaat? Dus in Almelo. Dat kan, hè? Geen enkel probleem. Je kunt dan ook naar Oost Live gaan in Hengelo, in de metropool. Daar is Lou en Marije Bruinsma en Jenta. Pina, dat is een Latin feestje, dat is er ook. En in Enschede kun je naar de Gogbot After Party. Nou, hartstikke tof. Ja, morgenavond kun je naar Corey Hansen in Hengelo. Ja, ach jongens, allemaal leuke dingen te doen in de stad de komende weken. In de steden de komende dagen bedoel ik. Hè? Ja, super tof, super tof. Hey, fijn dat je er bent. Zometeen kijken we ook nog even terug naar wat er gisteren is gebeurd in de metropool in Hengelo. Wat dat dan is, nou, dat laat ik je zometeen even weten. Ja. Hey, ik denk dat er 2 liedjes zijn waar we de zomer aan gaan herinneren. De ene is Talk to You. En anders deze. Dit is Magnetic.

0: De Culture Club hoorde je bij de Otto Show op Twente FM. Goedemiddag, welkom. Fijn dat je er bent. Hey, gisteravond was er in de Metropool in Hengelo een prachtig feestje. Emma Annelie, die bracht haar EP'tje uit. En Emma Annelie, ja, ik heb het liedje al een paar keer gedraaid hier op de radio natuurlijk. Wacht even, super tof liedje. Ga ik zo ook voor je draaien natuurlijk. Maar ze was ook al te gast in ons programma Donderslag. Die je kunt beluisteren via twentefm.nl/luister. En daar vertelde ze onder andere over wat ze in de tussentijd, nou, tussen de Voice of Holland, waar ze aan mee heeft gedaan, in de finale heeft gedaan, gestaan in 2020. En nu de release van haar EP'tje. Wat heeft ze in die tussentijd nou eigenlijk gedaan?
1: Ik heb in die tussentijd een studie afgerond, het conservatorium in Utrecht. Ik ben veel gaan werken, ook als zangeres in een coverband. Maar ook als zangdocenten en koordirigenten. En daarnaast ben ik gewoon heel erg veel gaan schrijven.
0: Ja, super tof. Het hele interview met Emma Annelie kun je terugluisteren op onze website twentefm.nl/luisteren.
2: Hallo allemaal, dit is Emma Annelie. Je luistert naar Twente FM en je krijgt nu te horen mijn nieuwe single Wacht Even. Veel plezier met luisteren.
3: Wacht even, kan het licht nog uit?

Be Your Life. Zo heet het lied van Alex Party. En die hoor je bij de Otto Show op Twente FM. Daarvoor ook nog Emma Annelie. Het prachtige nieuwe singeltje Wacht Even. En nou ja, haar EP'tje is er ook uit. Dus ga het maar eens even lekker luisteren op jouw favoriete streamingdienst. Hey, veel gedoe deze week rondom Ed Sheeran. Want al zijn voorprogramma's van zijn tour in Amerika, die gasten, die doen niet meer mee. Die hebben allemaal gezegd, we stoppen ermee. Waarom eigenlijk? Nou, omdat Macklemore op het podium op een gegeven moment iets riep over Free Palestine. Nou, en dat vond een van de eigenaren van de stadions niet zo leuk. En toen zei hij, ja, zolang Macklemore in het voorprogramma staat, die gast komt er niet in, dus dan gaat het concert niet door. En dus heeft Ed Sheeran gezegd, nou ja, dan moet, of tenminste het management van Ed Sheeran dan moet het voorprogramma maar weg. Dus Macklemore is eruit gekikt. En toen zeiden al die andere voorprogramma's, ja, koekoek, dat doen wij ook niet meer, hè. Dus er zijn allemaal verschillende mensen die dat hebben gezegd. Wie waren dat onder andere? Nou, Phineas bijvoorbeeld. Ook Lucas Graham stond ook in het voorprogramma. Die hebben allemaal gezegd, nee, ja, sorry, wij doen niet meer mee. Dus nu moet Ed Sheeran het allemaal helemaal zelf doen. Nou, hart onder de riem voor Ed Sheeran. Dit is The A-Team.

0: eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Mijn naam is Peter Jan Schoonen. 6 Twentse gemeenten gaan op 2 december testen hoe de regio presteert tijdens een langdurige stroomuitval. Er worden speciale noodsteunpunten ingericht waar inwoners terecht kunnen voor hulp en informatie als het netwerk volledig wegvalt. Hoewel de gemeenten achter de proef staan, is er achter de schermen nog wel een discussie gaande met het Rijk over wie de rekening van de benodigde aggregaten en apparatuur gaat betalen. En de brandweer in Hengelo en Enschede hebben een onrustige nacht achter de rug. In de nacht van vrijdag op zaterdag rukte de brandweer omstreeks 3:50 uit voor een felle voertuigbrand aan de Uitslagsweg in Hengelo. Kort daarvoor, rond 1 uur 's nachts, moesten politie en ambulance snel ter plaatse komen bij een verkeersongeval met letsel in Enschede. De politie doet in beide gevallen onderzoek naar de toedracht. En FC Twente maakt zich op voor de eerste echte grote test van het nieuwe seizoen. Morgenmiddag ontvangen de Tukkers regerend landskampioen PSV in een stijf uitverkochte Grolsvesten.

0: Hoofdtrainer Jozef Oosting kan rekenen op een fitte selectie, waaronder aanvaller Younes Taha. Hij maakte gisteren bekend definitief zijn contract in Enschede te hebben verlengd. De aftrap tegen PSV is zondagmiddag om 2:30. En dan krijgt u tenslotte het weer. Vandaag overheerst in Twente de bewolking. Vanmiddag kan er plaatselijk nog een lichte bui of wat motregen vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het zo goed als droog. Later vanmiddag klaart het vanuit het westen op en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 19 tot 20 graden. Er staat een matige zuidwestelijke wind, kracht 3 tot 4.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Michel Otter met zijn Otter Show. Twente FM.

0: Flames.
1: Nou, deze valt wel in de categorie beste liedjes van David Guetta en Sia, denk ik. Flames hoorde je bij de Otto Show op Twente FM. Ik weet niet hoe goed jouw rapvermogen is. Ik ben niet zo'n hele goede rapper, maar ik dacht dat vroeger wel. Ik dacht namelijk dat ik dit liedje altijd heel goed kon meerappen. Daar is niks van waar. Dit is Snow en Informer.

Emma Heesters en Rolf Sanchez. Pa Oliver Derta. Olivier, weet ik veel. Nou ja, iets. Het liedje heeft een titel. Ja, maakt verder geen donder uit, joh. Nee, daarvoor nog Snow en Informer. Hey, het is tijd geworden voor de kringloopknaller van deze week. Ja, ik struin kringloopwinkels af tegenwoordig. En ook andere plekjes waar ik tweedehands cd'tjes dan wel vernieuwplaatjes kan krijgen. Op zoek naar leuke dingen die ik weer in mijn platenkast kan zetten en lekker kan beluisteren op mijn mooie nieuwe hi-fi systeempje. Nou, nieuw. Het is allemaal uit de jaren 80, maar het is wel super tof dat ik het allemaal heb gekocht. En ik kwam er nu eentje tegen. Helemaal te gek. Het album Helder van Bluff uit 1997. Het was het tweede album. En het album bereikte de dubbel platina status in Nederland. Och, en dit liedje staat er ook op. Dit is Lies uit Londen. Van de

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

ik zei het al eerder deze show. Dit is een van die liedjes uit dit jaar waarvan ik denk, nou, die blijven we onthouden. Ja, dit is echt een blijvertje. Talk to You van Another en 54 Ultra hoorde je. Daarvoor ook nog I Can't Dance van Genesis. Hey, de autoshow zit erop voor vandaag, deze zaterdagmiddag. Maar morgen, lieve mensen, dan zijn we er gewoon weer om 3 uur. Al je verzoekjes kun je nu alvast in de berichtenbox plempen. En dan pak ik ze er morgen bij en dan gaan we ze gewoon lekker draaien. Ik heb er nu al zin in. Ja, toch? Ik heb nog tijd voor 1 liedje. Dit is Alesso samen met Zara Larsson en Words. Tot morgen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de Markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl. Online.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
9: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. OudeNijhuisKoeltechniek.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de snelwegblokkade bij de Gelderse plaats Zevenaar zijn 100 mensen opgepakt. Ze waren de A12 opgegaan en werden na een tijdje door de politie van de weg gehaald en in bussen gezet. Het gaat om klimaatdemonstranten. Ze eisen dat het kabinet stopt met het helpen van bedrijven die veel schadelijke stoffen uitstoten. In Rotterdam is een brand bij een kunstmuseum onder controle. Hulpdiensten hebben alle mensen die nog binnen waren veilig uit het gebouw gehaald. De brand in Rotterdam-Delfshaven was ontstaan in opslagcontainers naast het museum. Het vuur is toen overgeslagen. Een jongen heeft in Noord-Holland een gevaarlijke rit overleefd aan de buitenkant van een rijdende trein. Hij was op een station vanuit Geest te laat om nog in te stappen. Zijn vrienden in de trein zagen toen hoe hij zich buiten had vastgeklampt aan de deur. Hij viel en werd later door hulpdiensten gewond gevonden langs het spoor. En de Nederlandse tennissers hebben zich geplaatst voor het kwalificatietoernooi in de Davis Cup. Tellen Griekspoor en Botik van der Zandschulp wonnen vanmiddag ook in het dubbelspel van Colombia. Daarmee staat het Nederlandse Davis Cup team na 3 partijen met 3-0 voor en zijn ze niet meer in te halen. Het weer van Weer Online. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En tot zover het ANP nieuws.
11: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM, zaterdagavond.

0: Systeembeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema-beveiliging net een stap verder. Thema-beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema-beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa. Hemdforhem.nl

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Mijn naam is Peter-Jan Schoonen. De brandweer en politie in Twente hebben een drukke nacht achter de rug. In Hengelo rukte de brandweer aan het begin van de nacht uit voor een felle voertuigbrand aan de uitslagsweg. In Enschede moesten de hulpdiensten rond hetzelfde tijdstip met spoed ter plaatse komen na een verkeersongeval met letsel. De politie doet bij beide incidenten onderzoek naar de precieze toedracht. Inwoners van een aantal specifieke straten in de gemeente Losser wordt dringend verzocht om hun oud papier niet langer aan de straat te zetten. De stichting die de inzameling verzorgde stopt ermee. Om welke straten het exact gaat en waar het papier nu naartoe kan, is te vinden op de website van de gemeente Losser. En FC Twente staat voor de eerste grote krachtmeting van het nieuwe seizoen. Zondagmiddag ontvangen de Tukkers regerend landskampioen PSV in een uitverkochte Grolsvesten. Hoofdtrainer Jozef Oosting beschikt over een vrijwel fitte selectie en hoopt de ongeslagen thuisreeks voor te zetten. De aftrap in Enschede is morgenmiddag om 2:30. En tot slot het weerbericht voor Twente. Vanavond blijft het grotendeels bewolkt, met af en toe nog kans op wat lichte motregen. De temperatuur koelt gestaag af naar zo'n 14 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen overdag ziet het er een stuk vriendelijker uit. De grijze wolken maken geleidelijk plaats voor zonnige perioden. Met een wisselvallige wind uit het westen wordt het maximaal 18 tot 19 graden.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
7: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer, met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
8: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
5: Hou je huis koel. Knippers zonwering heeft een doel.
4: De schaduwmakers uit het oosten.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de demonstratie van extreem rechts werd de politie aangevallen en daardoor is een grens overschreden, vindt de lokale burgemeester van Den Haag. Die liet het protest op het Malieveld ontbinden. De Haagse lokale burgemeester weet nog niet of er door het geweld agenten gewond zijn geraakt en hoeveel ruilschoppers zijn opgepakt. NS en ProRail waarschuwen voor gevaarlijke acties rond het spoor, zoals van een jongen die zich vastklampte aan een wegrijdende trein. Doe het niet, zeggen ze. De jongen was afgelopen nacht op het station van het Geest te laat om in te stappen. Hij was daarom aan de treindeur gaan hangen, maar viel en raakte gewond. De Amerikaanse president Trump heeft woord gehouden. Gisteren kondigde hij aan dat drie grote nieuwsmedia niet meer in het Witte Huis mogen komen, want hij vindt dat ze leugens verspreiden. Trump meende het serieus, want onder meer CNN meldt nu dat een van de journalisten vandaag inderdaad de toegang is geweigerd. En in de Eredivisie is het nog altijd wachten op de eerste winst van ADO Den Haag. Ook vanavond is het niet gelukt. Thuis tegen Cambuur kwamen ze na een achterstand niet verder dan een 1-1 gelijkspel. ADO bungelt helemaal onderaan en Cambuur staat nog net op een veilige plek. Het weer van Weer Online. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM, zaterdagavond.

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten.

0: toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Mijn naam is Peter Jan Schoonen. De brandweer en politie in Twente hebben een drukke nacht achter de rug. In Hengelo rukte de brandweer aan het begin van de nacht uit voor een felle voertuigbrand aan de uitslagsweg. In Enschede moesten de hulpdiensten rond hetzelfde tijdstip met spoed ter plaatse komen na een verkeersongeval met letsel. De politie doet bij beide incidenten onderzoek naar de precieze toedracht. Inwoners van een aantal specifieke straten in de gemeente Losser wordt dringend verzocht om hun oud papier niet langer aan de straat te zetten. De stichting die de inzameling verzorgde stopt ermee. Om welke straten het exact gaat en waar het papier nu naartoe kan, is te vinden op de website van de gemeente Losser. En FC Twente staat voor de eerste grote krachtmeting van het nieuwe seizoen. Zondagmiddag ontvangen de Tukkers regerend landskampioen PSV in een uitverkochte Grolsveste. Hoofdtrainer Jozef Oosting beschikt over een vrijwel fitte selectie en hoopt de ongeslagen thuisreeks voor te zetten. De aftrap in Enschede is morgenmiddag om 2:30. En tot slot het weerbericht voor Twente. Vanavond blijft het grotendeels bewolkt, met af en toe nog kans op wat lichte motregen. De temperatuur koelt gestaag af naar zo'n 14 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen overdag ziet het er een stuk vriendelijker uit. De grijze wolken maken geleidelijk plaats voor zonnige perioden. Met een wisselvallige wind uit het westen wordt het maximaal 18 tot 19 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: hemdvoorhem.nl/luister. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
6: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn meer dan 20 mensen opgepakt voor het geweld vanmiddag op het Malieveld in Den Haag. Sommige verdachten hadden wapens bij zich. Op het Malieveld was een demonstratie van extreem rechts met honderden deelnemers. Al snel ging het mis en gooiden relschoppers vuurwerk en andere dingen naar de politie. Premier Jette noemt het geweld op het Malieveld weerzinwekkend. Hij vindt dat de relschoppers het recht op demonstreren hebben misbruikt. Verder neemt hij afstand van de snelwegblokkeerders bij Zevenaar in Gelderland. Klimaatactivisten waren vanmiddag de A12 opgelopen. Volgens Jette brachten ze op die manier het verkeer in gevaar. De Amerikaanse president Trump heeft woord gehouden. Gisteren kondigde hij aan dat 3 grote nieuwsmedia niet meer in het Witte Huis mogen komen, want hij vindt dat ze leugens verspreiden. Trump meende het serieus, want onder meer CNN meldt nu dat een van hun journalisten vandaag inderdaad de toegang is geweigerd. En in Breda was vandaag het Open NK pompoenkweken en de winnaar is volgens Omroep Brabant een man uit België. De weegschaal gaf bij zijn pompoen bijna 850 kilo aan en niemand ging eroverheen. De winnende Belg neemt dankzij zijn pompoen €1.500 mee naar huis. Het weer van Weer Online. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
10: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM, zaterdagavond.

0: ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
1: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
0: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
2: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
3: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijnzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbaar.

0: te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Mijn naam is Peter-Jan Schoonen. De brandweer en politie in Twente hebben een drukke nacht achter de rug. In Hengelo rukte de brandweer aan het begin van de nacht uit voor een felle voertuigbrand aan de uitslagsweg. In Enschede moesten de hulpdiensten rond hetzelfde tijdstip met spoed ter plaatse komen na een verkeersongeval met letsel. De politie doet bij beide incidenten onderzoek naar de precieze toedracht. Inwoners van een aantal specifieke straten in de gemeente Losser wordt dringend verzocht om hun oud papier niet langer aan de straat te zetten. De stichting die de inzameling verzorgde stopt ermee. Om welke straten het exact gaat en waar het papier nu naartoe kan, is te vinden op de website van de gemeente Losser. En FC Twente staat voor de eerste grote krachtmeting van het nieuwe seizoen. Zondagmiddag ontvangen de Tukkers regerend landskampioen PSV in een uitverkochte Grolsvesten. Hoofdtrainer Jozef Oosting beschikt over een vrijwel fitte selectie en hoopt de ongeslagen thuisreeks voor te zetten. De aftrap in Enschede is morgenmiddag om 2:30. En tot slot het weerbericht voor Twente. Vanavond blijft het grotendeels bewolkt, met af en toe nog kans op wat lichte motregen. De temperatuur koelt gestaag af naar zo'n 14 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen overdag ziet het er een stuk vriendelijker uit. De grijze wolken maken geleidelijk plaats voor zonnige perioden. Met een wisselvallige wind uit het westen wordt het maximaal 18 tot 19 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden, de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de uit de hand gelopen demonstratie van extreem rechts in Den Haag liepen mensen rond met messen en boksbeugels. Protest op het Malieveld liep vanmiddag uit op geweld. Mensen gooiden met vuurwerk en riepen antisemitische dingen. Er zijn 24 relschoppers opgepakt en de meeste zitten nog altijd vast. Bij de extreemrechtse demonstratie zijn ook journalisten belaagd. De politie heeft het over intimideren, bekogelen en uitschelden. Ook zou een fotograaf door een demonstrant onderuit zijn geschopt. Een andere fotograaf kreeg bij de ontruiming van het Malieveld een duw van een agent. Hij viel met camera en al in het water. Ander nieuws dan in Arnhem hebben fans van de overleden zanger Ben Sanders afscheid van hem genomen. Ze kwamen vanavond naar zijn tattoo shop waar ze bloemen legden en kaarsen aanstaken. Binnen stond de kist van Sanders. Hij werd afgelopen week doodgevonden in een zwemplas. Hij was in 2011 de allereerste winnaar van The Voice. En in de Eredivisie heeft Heerenveen dik gewonnen van Sparta. De eindstand in Rotterdam was 0-4. Eerder vandaag haalde ADO Den Haag het tweede punt van dit seizoen. Thuis tegen Cambuur werd het 1-1. Het weer van Weer Online. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM, zaterdagavond.

0: Vennegoor Energie Management. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energie Management. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die

0: 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Mijn naam is Peter-Jan Schoonen. De brandweer en politie in Twente hebben een drukke nacht achter de rug. In Hengelo rukte de brandweer aan het begin van de nacht uit voor een felle voertuigbrand aan de uitslagsweg. In Enschede moesten de hulpdiensten rond hetzelfde tijdstip met spoed ter plaatse komen na een verkeersongeval met letsel. De politie doet bij beide incidenten onderzoek naar de precieze toedracht. Inwoners van een aantal specifieke straten in de gemeente Losser wordt dringend verzocht om hun oud papier niet langer aan de straat te zetten. De stichting die de inzameling verzorgde stopt ermee. Om welke straten het exact gaat en waar het papier nu naartoe kan, is te vinden op de website van de gemeente Losser. En FC Twente staat voor de eerste grote krachtmeting van het nieuwe seizoen. Zondagmiddag ontvangen de Tukkers regerend landskampioen PSV in een uitverkochte Grolsveste. Hoofdtrainer Jozef Oosting beschikt over een vrijwel fitte selectie en hoopt de ongeslagen thuisreeks voor te zetten. De aftrap in Enschede is morgenmiddag om 2:30. En tot slot het weerbericht voor Twente. Vanavond blijft het grotendeels bewolkt, met af en toe nog kans op wat lichte motregen. De temperatuur koelt gestaag af naar zo'n 14 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen overdag ziet het er een stuk vriendelijker uit. De grijze wolken maken geleidelijk plaats voor zonnige perioden. Met een wisselvallige wind uit het westen wordt het maximaal 18 tot 19 graden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
6: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
5: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een doel.
6: De schaduwmakers uit het oosten.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Dat er bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag agenten zijn aangevallen is volslagen idioot, vindt de Nederlandse Politiebond. Die wil dat de rellschoppers snel voor de rechter komen. Tot nu toe zijn er ruim 20 mensen opgepakt. Sommigen hadden wapens bij zich, zoals messen en boksbeugels. Een emotioneel afscheid in Arnhem. Daar brachten fans van de overleden zanger Ben Sanders hem vanavond een laatste groet. De kist met Sanders stond opgesteld in zijn tattooshop en mensen kwamen langs met bloemen en een kaarsje. Ben Sanders was de allereerste winnaar van The Voice. Hij stierf afgelopen week en was 43. De Amerikaanse president Trump neemt geen gas terug als het gaat om de ontwikkeling van AI, ondanks alle zorgen over de veiligheid. Hij wil binnen het Amerikaanse leger nu zelfs een AI-eenheid oprichten en een nieuwe AI-adviseur benoemen. Trump zegt daarbij, er mogen alleen mensen solliciteren met een hoog IQ. En realityster Dave Rolvink heeft zijn officiële debuut gemaakt als profbokser. Hij deed mee aan een toernooi in Rotterdam en moest in zijn partij tegen een bokser uit Letland heel wat klappen verwerken. Uiteindelijk verloor hij. Na afloop zei Rolvink dat hij het de laatste weken niet makkelijk had door de breuk met zijn vriendin. Het weer van Weer Online. Soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En tot zover het ANP nieuws.
8: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM, zaterdagavond. Hey!

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. OudeNijhuisKoeltechniek.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
10: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
9: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
11: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Mijn naam is Peter-Jan Schoonen. De brandweer en politie in Twente hebben een drukke nacht achter de rug. In Hengelo rukte de brandweer aan het begin van de nacht uit voor een felle voertuigbrand aan

0: landskampioen PSV in een uitverkochte Grolsvesten. Hoofdtrainer Jozef Oosting beschikt over een vrijwel fitte selectie en hoopt de ongeslagen thuisreeks voor te zetten. De aftrap in Enschede is morgenmiddag om 2:30. En tot slot het weerbericht voor Twente. Vanavond blijft het grotendeels bewolkt, met af en toe nog kans op wat lichte motregen. De temperatuur koelt gestaag af naar zo'n 14 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen overdag ziet het er een stuk vriendelijker uit. De grijze wolken maken geleidelijk plaats voor zonnige perioden. Met een wisselvallige wind uit het westen wordt het maximaal 18 tot 19 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tealano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Bij de demonstratie van extreemrechts in Den Haag liepen mensen rond met messen en boksbeugels. Dat zegt de politie. Het protest op het Malieveld eindigde vanmiddag in geweld. Mensen gooiden met vuurwerk en riepen antisemitistische dingen. Er zijn 24 relschoppers opgepakt en de meeste zitten nog altijd vast. Premier Jetten noemt het geweld op het Malieveld weerzinwekkend. Hij vindt dat relschoppers het recht op demonstreren hebben misbruikt. Verder neemt hij afstand van de snelwegblokkeerders bij Zevenaar in Gelderland. Klimaatactivisten waren daar vanmiddag de A12 opgelopen. Volgens Jetten brachten ze het verkeer in gevaar. In het bekende museum Het Louvre in Parijs zijn twee Duitsers aangehouden. Ze hadden met plakband twee schilderijen waarop zij zelf te zien waren, opgehangen in de zaal van de Mona Lisa. De Mona Lisa zelf bleef ongedeerd, maar de muur raakte licht beschadigd. Volgens de mannen ging het om een grap. En Ajax heeft voor de derde keer dit seizoen puntverlies geleden. Ze hadden veel kansen, maar benutten die niet. Het werd 2-2 gelijk tegen Excelsior. Eerder vanavond won Heerenveen uit in Rotterdam makkelijk van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag wist niet voor het eerst te winnen dit seizoen. Het werd 1-1 tegen Cambuur. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Vannacht een graad of 15 en morgen start met regen in het zuiden. In de rest van het land wisselend bewolkt met zon. 'S Middags lokaal een bui, verder blijft het droog met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dit is Twente FM.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geloof je me niet? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoort. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, horen nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Premier Jette heeft gereageerd op de demonstraties vandaag. Op het Malieveld eindigde een extreemrechtsprotest in geweld en zochten relschoppers de confrontatie met politie. En bij het Gelderse Zevenaar blokkeerden klimaatactivisten de A12. Jette noemt het geweld in Den Haag weerzinwekkend en noemt de snelwegblokkade ontoelaatbaar. Veel onduidelijkheid en vraagtekens na een schietpartij in een park in het Zuid-Hollandse Papendrecht. De politie kwam na een melding over schoten het hele park uit, maar heeft opvallend genoeg geen slachtoffer gevonden. En ook van een dader is geen spoor. Het is dus nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Arnhem hebben fans vanavond afscheid genomen van zanger Ben Sanders. Bij zijn tattooshop legden mensen bloemen neer en staken ze kaarsen aan. Binnen stond de kist van de artiest, die in 2011 als eerste de Voice of Holland won. Sanders werd afgelopen week doodgevonden in een zwemplas. Hij werd 43 jaar oud. En in de Eredivisie is Fortuna Sittard er in de wedstrijd met Willem II met de winst vandoor gegaan na een fout van de keeper. Het werd 0-1. Verder bleef het gelijk bij Ajax Excelsior, 2-2, en bij ADO Cambuur, 1-1. Heerenveen won makkelijk van Sparta met 4-0. Morgen komt de top 3 in de Eredivisie, PSV, AZ en Feyenoord in actie. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht gaat het vooral in het zuiden regenen en ligt de temperatuur rond de 15 graden. Morgen start met wat regen in het zuiden, maar is het verder droog. Het wordt 18 à 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen. Ja,
3: maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè? Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De politie heeft contact met de journalist die door een actie van de ME met camera en al in het water viel bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag. Beelden daarvan gaan rond op sociale media. De fotograaf zegt tegen RTL dat het om zinloos geweld gaat en dat hij aangifte overweegt. De politie zegt de camera mogelijk te gaan vergoeden. De Duitse politie heeft een 13-jarige jongen opgepakt die onder invloed een dollemansrit heeft gereden in de auto van zijn vader. Eerder was hij er zonder te betalen vandoor gegaan na het tanken. Toen de politie de jongen wou controleren, sloeg hij op de vlucht. Met een drone werd hij alsnog gepakt en ook zijn 16-jarige bijrijder is aangehouden. Ondanks alle zorgen over de veiligheid van de ontwikkeling van AI zet de Amerikaanse president Trump zijn plannen juist door. Hij wil de groei koesteren en een AI-force oprichten binnen het Amerikaanse leger. Alleen mensen met een hoog IQ hoeven te solliciteren voor de speciale AI-eenheid, zegt de president. En rapper Ali B. heeft weer iets van zich laten horen na zijn veroordeling in hoger beroep voor 2 verkrachtingen. Hij ging tegen die uitspraak in cassatie. Op veel vragen van Show Nieuws ging hij niet in, maar zei wel dat er een moment komt dat hij gaat praten. Misschien wel meer dan je lief hebt, zegt hij. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt soms een bui en geleidelijk wordt het in het noorden droger. De ochtend start met wat regen in het zuiden, verder wisselend bewolkt met zon. Het wordt 18 of 19 graden met een krachtige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt.